0: kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die twee gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10:00 staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Jan. Jan.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Niet voor één keer van Gerard Joling.
3: Ik ben jouw liefde en niet voor een leven. Ik wil echt niet voor één keer.
1: De Nationale Nieuwe.
2: Niet voor één keer van Gerard Joling.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Stef Wandstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard Joling.
2: Geen bij jouw liefde en niet voor een leven. Ik wil echt niet voor één keer.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard Joling.
0: Bij Radio.

0: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
2: Dit was een uittip.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
2: Dit was een uittip.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht.
13: snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dinsdag 5 mei viert Radio M Utrecht 81 jaar vrijheid.
1: Met de Vrije 81.
0: Je bent vrij, besef wat je kunt doen. Een bijzondere lijst met de mooiste muziek.

0: fruittip.
1: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
0: Dit was een uittip. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, who it hurt.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Mijn internet is vandaag. Maar ik wil dat zo.
13: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
14: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
13: Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
14: Ik wil sneller dan snel.
15: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
18: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Vroeg op zaterdag met Chris.

Ja, dat was muziek uit 1978 alweer. Denise van Blondie. En eigenlijk was dit een cover, wist je dat? Het origineel van Denise was van Randy and the Rainbows. Uit het jaar, leuk voor hitster, 1963. Nou, welkom bij deze mooie radioshow bij Radio M Utrecht. Dit is vroeg. Oh, wat is het vroeg. Vroeg op zaterdag. Mijn naam is Chris Brink en zometeen nog natuurlijk het spelletje Frans-Duits. En ook nog de Beatles, die komen er zometeen aan.

Nou, zo grappig om te weten dat niemand van de Beatles meedeed aan dit nummer. Qua instrumenten, wel qua zang natuurlijk. Maar je hoorde alleen een soort, wat is het, een grote viool of zo. Maar geen andere instrumenten gebruikt.

Elvis Presley met Burning Love uit het jaar 1972. Dat is mijn jaar. En ja, volgende week dan ben ik jarig. Ja, dus wou ik je toch even meegeven. Mocht je eraan willen denken. Ja, 1972 is gewoon een heel goed jaar. Elvis Presley dus, hier bij Radio M Utrecht. En deze man, die zag ik niet zo lang geleden in Culemborg. Was hij bezig met het signeren van een boek. En zingen, dat kan hij nog steeds. Dit is Hans de Boy. En thuis ben.

Het is het meest gedraaide nummer wereldwijd op een bruiloft. En het is speciaal geschreven voor zijn vrouw, Sherry Seaborn, zo heet zij. En het is lekker nummer om alles op te doen wat je wil. Het is zaterdagochtend. Ben je er al een beetje toe, Frans-Duits? We hebben vandaag in de aanbieding, even kijken, Desireless, voorjaars, of 99 Luftballons van Nena. Nou, ik laat de fragmenten vast horen. Kun je er een beetje aan wennen?

Nou, je kunt er vast een beetje aan wennen. Zometeen in deel 2 gaan we echt de stemmen tellen. Dat kun je doen via de app van RTV Utrecht. Dit is Vroeg op Zaterdag met Greenfield en Cook.

Het is zaterdagochtend, Michael Jackson. En dit klonk al heel anders. Dit was onder invloed van zijn nieuwe producer destijds, Quincy Jones. Je hoorde het weer terug, Off the Wall. Michael Jackson dus, bij Radio M Utrecht. Hoe gaat hij op deze vroege zaterdagochtend? Alles naar de zin. We hebben natuurlijk de programmering vandaag. Tussen 10 en 12 natuurlijk Koop, met M voor elkaar. We hebben muziekplezier met Jos Brouwer. Joost Brouwer. Die naam is niet veranderd. En tussen 2 en 5 ben ik er weer met Pluk de Middag.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, dus hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

Petra Vleuter die schrijft, ik moet denken aan vakantie en vrijheid. Wat een mooie woorden, dankjewel Petra uit Vleuten. En je weet het, je kunt die app altijd gebruiken. En zeker zometeen in het tweede deel van dit programma voor Frans-Duits, die Zeilers of Nena. En de fragmenten die hoor je zometeen nog wel een paar keer voorbij komen. Dan kun je een beetje kiezen, want jij bent...

Er was eens een hitlijst in 1974. Daar stond deze plaat in, de US Corporation met Rock the Boat. En het was de eerste officiële disco-hit die zo hoog binnenkwam. Leuk hè, om te horen. Het is vroeg op zaterdag. Ik ben Chris en dit zijn de Pretenders. En het plaatje Don't Get Me Wrong. Zometeen hoor je hier de Four Tops.

Wat een mooie muziek draaien wij bij Radio M Utrecht. Ja, al zeg ik het zelf, de Four Tops met Walk Away René. Vroeg op zaterdag. En hoe gaat de zaterdag eruit zien voor de rest van de dag? Nog een beetje in de tuin rommelen misschien, of de boodschappen doen, auto wassen. Laat het mij maar eens weten via de app van RTV Utrecht. Zometeen hebben wij deel 2, maar natuurlijk daarin Frans-Duits. Gaan volop stemmen. Ik ben erg benieuwd. Als laatste is dit Samieu. Tot zometeen.

0: jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
2: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is code rood bij Dirk.
17: Wat zeg je?
10: Het is code rood bij Dirk.
17: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
10: Ja, tot op Dirk kun je rekenen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ook in de actie bij Dirk, code dan chilisaus of sriracha's, 1,49. Lekker!
18: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
19: Wabi, wabi.
20: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
21: Nu bij BenZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
23: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
24: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
25: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Vroeg op zaterdag met Chris Brink.

zouden ze misschien een beetje spijt hebben. The Righteous Brothers, dit was namelijk het nummer wat voor hun was geschreven. Maar ze dachten, nou, ik weet het niet hoor. Maar Cloud, die ging ermee vandoor. Substitute, ja, daarom is misschien het nummer niet doorgegaan bij hun. Het is moeilijk uitspreken. Substitute, nou, het is toch gelukt. 1978, hallo, dit is deel 2 van Vroeg op Zaterdag. We hebben natuurlijk Vroeg op Zaterdag het spelletje. En dat heet Frans-Duits, daar hoor je zo meteen meer over. Olivia Newton-John komt eraan en Lobo. En dit is UB40 met Higher Ground.

Ja, een beetje bijzonder wel. Me and You and a Dog Named Boo van Lobo. Dat hoorde je terug hier bij Radio M Utrecht vroeg op zaterdag. Leuk dat je erbij bent. En dit is even bijzonder. Dit is Olivia Newton-John. Was eerst een heel onschuldig meisje. En werd later ontzettend ondeugend. Qua teksten in ieder geval met deze plaat. Zelfs zo erg dat het verbannen werd bij een aantal radiostations in Amerika. Maar wij hebben hem nog hoor. Bij Radio M Utrecht. Olivia Newton-John. Dit is Physical.

gedaan. Hij heeft eens gezegd: deze plaat heb ik gemaakt voor mijn twee grote liefdes. Namelijk mijn vrouw. Nou, dat is duidelijk. En mijn favoriete voetbalclub. Rod Stewart en You Are In My Heart. You're In My Heart. Hier bij Radio M Utrecht. Nou, je zat er misschien op te wachten. Of misschien ook helemaal niet. Maar je hebt wel de keuze om voor 10 uur een mooie plaat uit te kiezen. Een Franse of een Duitse. Dit zijn

Nou, misschien is dat helemaal nog niet zo makkelijk, maar wel lekkere platen. Zeg Desireless, voorjaars. Dat is keuze A. Of anders keuze B. Nena met Noon en Noon zich loefballons. Laat het me weten.

je zou bijna zeggen, we kunnen hem aansluiten bij Frans Duits. Dan wordt het in de toekomst een Franse, een Duitse of een Italiaanse plaat. Wat een mooie taal is het, hè? Eros Ramazzotti hoorde het terug bij Radio M Utrecht. Met straks nog een keer de fragment, hoor. Wees gerust, dan kun jij een goede keuze maken.

Ja, het schijnt zo te zijn dat deze plaat achterstevoren is afgespeeld. En toen dachten ze, ja, dit is de goede tune die we moeten gebruiken. De Eurythmics en Sweet Dreams Are Made Of This. Bij Radio M Utrecht. Ja, die stemmen die lopen echt een beetje gelijk op dit moment. De Franse platen, Desireless, Voyage, Voyage of Nena, 99 Luftballons. Ik ga ze allebei nog even laten horen. Dan kunnen we nog eens even goed over nadenken.

ja, dat is nog niet zo heel makkelijk, hè. Nena was dit, 99 Luftballons. Of anders natuurlijk Desireless, voorjaars, voorjaars. Keuze A voor de Franse plaat en keuze B voor de Duitse plaat. En dit is Neil Diamond.

zou hem bijna opnieuw kunnen uitbrengen. Boudewijn de Grote en Weltrusten, meneer de president op Radio M Utrecht. Ik zou het niet doen hoor. Ik zie hem bij de koelkast staan, bij die Tom Poes. Die heb ik laten staan, want ik denk dat hij van Koningsdag is nog. Hij staat een beetje achterin. Ik ga even kijken bij hem of dat wel...

0: dat was J. Vincent Edwards met Thanks. En nou, thanks. Jij bedankt. Ja, bedankt voor het luisteren. En je hoort zometeen Koop Geersing met natuurlijk zijn persoonlijke assistent. Ja, voor alles wat je zoekt, hè. Zometeen en voor elkaar. Dat ene besteklepeltje uit die bestekla die je niet hebt. Of die kurk op de fles. Stuur gewoon even een e-mailtje naar de studio. Of een appje naar de app van RTV Utrecht. De verzoekplaten aanvragen, dat kan via Joost Brouwer straks tussen 12 en 2, muziekplezier. En daarna plukt de middag met, nee, niet Erwin, maar weer met Chris. Dus ik hoop je vanmiddag nog te spreken. En ja, er is nog één dingetje.
1: Frans.
2: Duits.
1: Frans.
0: Ja, je dacht zeker dat ik het vergeten was, maar nee hoor. De Franse plaat heeft het gewonnen met 75% zeker wel. Er komen nog steeds stemmen bij. Maar de keuze is gemaakt, Desireless. Voorjaars, voorjaars. Volgende week zaterdag weer een nieuwe mogelijkheid om te kiezen.

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dit is een uittip.
7: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
9: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
10: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
11: Doet u voorzichtig met mijn vader.
12: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel, Jan. Verkeersinformatie. De A12 Utrecht richting Den Haag. Het is overal druk, hoor. Tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein. Daar zijn wegwerkzaamheden met een file die daar aan het ontstaan is. 5 minuten vertraging gebruikt de rechter parallelrijbaan. En dit duurt nog wel eventjes. In ieder geval het hele weekend. A27 Gorkum richting Utrecht. Dezelfde aanleiding tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. 10 minuten vertraging. En tenslotte op de A27 Utrecht richting Gorkum staat een file tussen knooppunt Everding en Lexmond met een vertraging van 5 minuten. Goeie reis, hou hem op Radio M Utrecht.
18: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
19: Dit was een uittip.
20: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hurt.
8: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
9: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
10: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
11: Doet u voorzichtig met mijn vader.
12: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
21: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
22: Het is code rood bij Dirk!
23: Wat zeg je?
22: Het is code rood bij Dirk!
23: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
22: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
24: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Ook in de actie bij Dirk. Melkuniebreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
24: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
26: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
27: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
15: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: kamer in Florida. Het is 1965. Keith Richards grijpt zijn cassetterecorder, speelt een gitaarriff in en valt dan weer in slaap. En op de band, 40 minuten gesnurk. Maar die paar noten waren genoeg om alles te veranderen. De Rolling Stones Satisfaction.
1: En voor elkaar.
2: Oeh.
1: Met Koop Geersing.
2: Dat is een heleboel.
0: Ja, ik wilde net, Gerard, goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen, Koop.
0: Ik wilde net nog even die laatste overgebleven oranje tompoes uit de koelkast halen. Maar gelukkig heeft Chris me nog even gewaarschuwd. Chris, dank daarvoor, want ik zie dat hij bijna uit zichzelf vertrekt.
2: Oh, hij loopt.
0: Chris niet, maar wel de oranje tompoes. Ja, die ligt al veel te lang hier weggegooid.
2: Ja.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Koop.
0: Ah, je bent de rust zelf vandaag.
2: Nou ja, alles werkt. De telefoon doet het. De computer staat aan. Nou ja, mobieltjes bij de hand. Het lampje brandt. Het rode lampje, dat betekent dat we on-air zijn in de uitzending.
0: Dat mag ik hopen,
2: Gerard. Dus Koop, ik ben er klaar voor.
0: Nou, dat is fijn. Buiten ruikt het naar aarde. Iemand is al vroeg begonnen met een schop, een tuin of gewoon met de dag. Er hangt iets van beginnen in de lucht. Van dingen die weer kunnen. En de zon, nou, die zie ik nog even niet. Hij doet vast en zeker een poging, al weet ze het zelf misschien nog niet zeker. Bewolkt is het, kans op een bui in de middag. Maar vanmorgen is er nog ruimte, Gerard, denk ik, hè?
2: Ja hoor.
0: Op de weg even goed opletten, want aan de A2 en de A12 wordt gewerkt. Is nog een beetje, hangt nog een beetje iets boven het maaiveld van een demonstratie op de A12, net als vorige week.
2: Ja, ik begrijp het.
0: Weet er nog niet hoe en wat. Nee. Mocht dat gebeuren, houden wij je hier natuurlijk op de hoogte, hè? En als je plannen hebt voor dit weekend, er is genoeg te doen. Hoe is het met jouw kookkunst?
2: Nou ja, ik hou van koken, maar wel basic koken. Dus niet met allemaal 10.000 gerechtjes, ingrediënten. Nee? Maar gewoon simpel lekker koken.
0: Heb je ook zo'n plank met 100 potjes met kruiden en zo?
2: Nee. Wel verse ingrediënten altijd. Oh. Groenten, daar ben ik van.
0: Ik ben niet zo'n keukenprins, de vaste luisteraar zal dat weten. Mijn moeder die maakte toen ik destijds het huis verliet, had voor mijzelf een kookboek gemaakt. Met gewoon in een schrift. En dat ging dan om het koken van aardappels.
2: Ja, spruitjes.
0: Het schoonmaken van verse groenten. Ja, een stukje vlees. Ja. Dat is toch grappig, wel lief.
2: Hè? Ja.
0: Ja, heel erg lief. M voor elkaar verbindt mensen in Utrecht die iets zoeken met mensen die kunnen helpen. Een muzikant zoekt misschien wel iemand die noten kan lezen voor een kerstconcert. Of een voedselbank heeft dringend extra sorteerhulp nodig. En het kan zomaar zijn dat iemand al jaren droomt van een bepaalde puzzel die hij of zij als kind had. Of je zoekt hulp als mantelzorger.
2: Of dat kookboek.
0: Dat kookboek.
2: Waar ik het net over had.
0: Gaan we het zo over hebben. We beginnen.

0: Regisseur van Footloose die vond het nummer dat voor de dansmontage was geschreven niet goed genoeg. En vroeg op het laatste moment om iets nieuws. En wat ze kregen was dit. Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Oh, Gerrit heeft meteen al een telefoontje. Dan hou ik hem eventjes buiten de uitzending, want dan kan hij rustig praten. Ja, ik heb het al gezegd, er is dit weekend van alles gaande in de regio. Van tentoonstellingen tot markten, van voorstellingen tot buitenactiviteiten. Geen idee waar je moet beginnen? Nou, luister lekker mee vandaag, want ik heb er een paar voor je. Als jij tips hebt, mag je altijd laten weten. M voor elkaar, @rtvutrecht.nl. Al even bezig vanmorgen in de fietstunnels onder de Berenkuil in Utrecht. De Fietsersbond is daar graffiti aan het weghalen. Ze begonnen op 11 april en vandaag gaan ze verder. In het teken van Bevrijdingsdag willen ze de beren in de tunnel letterlijk bevrijden. De kunstenares die het werk ooit maakte, Eline Janssens, is er zelf ook bij. Meedoen kan gewoon. Fiets er even naartoe, loop erheen. Prins Hendriklaan Utrecht bij het viaduct van de Waterlinieweg. Vanaf 10:30. Oh, dat is nog niet begonnen. Nee. Ze zijn zelf al begonnen, maar vanaf 10:30 is het. Je kunt zo meedoen. En even kijken hoe het hier zit. Ja, dat is al bezig. De Creadoe, het Creadoe Lentefestival in de jaarbeurs. 3 dagen lang workshop, shoppen, creatief bezig zijn. Van macramé tot schilderen, van handletteren tot borduren. Vandaag open tot 5:00. Jaarbeursplein 6 in Utrecht. Tickets moet je zelf eventjes aanschaffen via de NS Spoordeelwinkel of via creadoe.nl. Je had al een telefoontje, Gerard. Druk, zeg ik.
1: Gaat al lekker lopen, hoor.
0: Heel nou, dat goed. Is al fijn om te horen, joh. We gaan eventjes naar het volgende. Christine Westhuis, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: Koop. Gerard en ik hebben al even besproken dat wij best graag lekker eten. Gerard is een kok in huis, ja, met eenvoudige dingen. Ik ben geen keukenprins. Ik moest het doen met de aantekeningen van mijn moeder. Kan inmiddels wel een ei bakken, zal ik maar zeggen. Maar hoe zit het eigenlijk met jou?
2: Ja, nou, ik was 17 toen ik op kamers ging. En toen moest ik het ook zelf gaan doen. En ik had niet zo'n schriftje zoals jij, wat je vertelde. Dus wat ik deed af en toe is even bellen naar huis. Van, mam, hoe lang moeten die aardappels?
0: Oh ja.
2: Dus zo ben ik begonnen. Nou, en er waren natuurlijk toen ook al wel van die handige pakjes en zakjes in de supermarkt. Maar gaandeweg vond ik het toch wel leuker om het zelf te doen. En dat neemt alleen maar toe.
0: Ja.
2: Dus ik vind het leuk om te doen.
0: Dat is leuk om te horen. Wat waren de eerste gerechten die je maakte toen je destijds op kamer zat? Was dat toch het aardappeltje met een balletje gehakt, ja, en wat jus en zo?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel inderdaad. En dan vooral de dingen die ik lekker vond. Ik herinner me dat ik soms 's ochtends begon met griesmeelpap.
0: Mijn vader ook.
2: Ja, ook al. Ja. En ik kan me nog een keer herinneren dat ik in de les zat en dat ik naar huis moest, want ik had stoofkeertjes opgezet. En die was ik vergeten uit te doen.
0: Oh, dat is erg, ja. Op het gas nog, neem ik aan ook. Hè?
2: Ja, precies. Ja, ja. In een studentenhuis. Weet je wel?
0: Ik wil toch even van je weten. Had jij die griesmeelpap koud of warm?
2: Nee, lekker warm in, ja, de winter. Zo'n beetje, oh ja, zo dun, weet je wel. Een beetje tussen vla en pap, oh, in. Heerlijk, van, ja, die amandelgriesmeel.
0: Gerard, ga jij even wat halen uit de koelkast?
1: Ja, ja, ja,
0: helemaal trek hier. Oh, wat een heerlijk verhaal, joh. Is het uitgebreid, dat koken van jou?
2: Ja.
0: Wat is jouw favoriete gerecht op dit moment?
2: Nou, ik heb, ja, favoriete gerechten heb ik niet echt. Ik probeer mezelf te vernieuwen, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar ik heb wel dat ik de laatste paar jaar daar wat meer aan toe kom. Ik ben wat minder uren gaan werken.
0: Ja.
2: En koken is leuk, maar dan moet je tijd hebben. Weet je, voorheen met een gezin, dan moesten s'avonds eten op tafel en dan moest het nog even snel tussendoor. Ja, ach, dat deed ik ook wel. Maar ik vind het nu eigenlijk pas echt leuk worden.
0: Snap ik. Jouw favoriet aller tijden?
2: Oeh. Favoriet aller tijden.
0: Ja, dan komt iemand, ja, op bezoek. Gerard en Koop, die komen even eten. En denk, ja, dan moet ik toch eventjes. Dan moet ik hem toch eventjes laten zien en laten proeven. Wat ga je dan maken voor ons?
2: Nou, misschien ga ik dan wel voor de courgette rolletjes in een een tomatensaus, gevulde courgette rolletjes.
1: Ja hoor, ik kom langs. Ja hoor,
0: nu hoog. Er komt nog veel meer, denk ik. Hè?
2: Ja, en de toetjes. Vergeet de toetjes.
0: Ja, de dessert. Ik wou net zeggen, wat krijgen we toe?
2: Ja, nou, in de laatste tijd doe ik vaak iets met mascarpone gemengd met slagroom.
1: Ja,
2: en dan iets met lemon curd. Ja. En iets knapperigs erbij. Dus bokkenpootjes of zo.
0: Ja. Ja, dus jij kijkt vast ook heel graag naar heel Holland Bakt.
2: Ja, uiteraard.
0: Hartstikke leuk.
2: Ja.
0: Nou, laten we maar eens even naar jouw zoektocht gaan. Wat zou je heel graag willen hebben?
2: Nou, ik heb een boek ontdekt. En dat is een kookboek, maar er staan geen recepten in. Het heet ook Receptloos. En het is, ik zeg kookboek, maar ik vind het eigenlijk meer een studieboek. En dat is een boek waarvan ik dacht, wow, als ik dat toch eens in huis kon hebben, want dan kan ik de komende 20 jaar vooruit.
0: Ja.
2: Want dan, dat is een boek wat vertelt over wat is smaak, hoe bouw je smaak op in een gerecht. Over verschillende kruiden die je bij verschillende soorten gerechten gebruikt. Wat hoort bij de Oosterse keuken, wat hoort bij de Arabische keuken. Dus het geeft heel veel achtergrondinformatie. En dat kende ik gewoon niet. En met dat boek merkte ik dat ik echt geïnspireerd word om weer nieuwe dingen te proberen.
0: Maar je hebt het dus al gezien.
2: Jazeker. Ik zag het bij een vriendin. Die had het gekregen van iemand.
0: Oh.
2: En iemand had het en had het niet meer nodig. En nou, dat is een vriendin die ook veel kookt.
0: Ja.
2: En ik was bij haar en ik zat in dat boek te bladeren. En toen dacht ik zo, dit is een leuk boek.
0: Ja.
2: En toen heb ik het uit de bieb gehaald. Dus ik moest het van de week weer terugbrengen. Want ik had het al maximaal een aantal keren verlengd. Dus dat kon niet meer. En ja, dit is echt zo'n boek. Ik ben zelf niet zo heel erg van het boeken hebben. Ik ben al mijn leven lang lid van de bibliotheek. Maar dit is nou een boek waarvan ik denk, ja, maar dit moet je eigenlijk gewoon in huis hebben.
0: Ja, in de keuken zelfs, denk ik.
2: Ja, hè? Precies. Ja, ja. Ja, ja.
0: Jij zoekt het kookboek met de titel Receptloos.
2: Ja.
0: Het is geschreven door Marlies Kooijman, waarschijnlijk in eigen beheer uitgegeven.
2: Ja, klopt.
0: Je kan het nergens kopen, je kijkt bij iedere kringloop, maar tot nu toe helaas te vergeefs. Nou, wie weet is er een luisteraar die Christine Westhuis uit Houten graag in de keuken aanwezig zou kunnen helpen. Kookboek dus met de titel Receptloos van Marlies Kooijman.
2: Ja.
0: Nou, we gaan Christine het proberen. We gaan het uitzetten bij onze luisteraars. En we gaan eens kijken wat dat gaat opleveren. Vaak komen er ook nog wel tips tegen. Van ik heb het hier gezien of daar gezien. Of ik zie het online ergens staan. Al die tips gaan we aan jou doorgeven. En wie weet is er wel iemand die zegt, ik heb het, ik doe er niks mee. Het mag naar Houten toe.
2: Het zou fantastisch zijn.
0: Dat geloof ik.
2: Ja.
0: Nou, Gerard.
1: Ja, hartstikke leuk. Reageer maar, mensen. Bel ons maar 0909-693-1-93-1. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl.
0: Maar goed.
1: En via de app.
0: Nou, dat is hartstikke fijn om te horen. Christine, dank voor je leuke verhaal.
2: Dank jullie wel dat ik het mocht brengen hier. En ik hoop dat het gaat lukken. On a downtown street.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard Joling.
2: Geen bij jouw liefde en niet voor een leven. Ik wil echt niet voor één keer.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard Joling.
0: Radio M.

0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik die filmpjes op televisie van Gerard Joling ontzettend leuk vind. Lekker liedje, ook onze nationale nieuwe. Niet voor één keer. Gerard, heb je mee zitten bewegen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik zag je al niet aan de overkant zitten. Dan gaat hij altijd de hele studio door. Nou, hartstikke leuk. Je hoort hem de komende week steeds voorbij komen, Gerard Joling. De Werkspoorkathedraal in Utrecht is dit weekend omgetoverd tot een enorme vlooienmarkt. Honderden kramen vol tweedehands spullen, antiek en curiosa, in een industrieel gebouw met karakter. Wie van struinen houdt en niet weet waar te beginnen, dit is het antwoord. Open van 9 tot 4, dus het is al lekker anderhalf uur bezig. Tractieweg 41 in Utrecht. Entree even aan de deur checken. Van de stad naar het buitengebied in Nieuwegein is vandaag een plantjesmarkt bij Fort Vreeswijk. Zomerbloeiers voor tuin en balkon en met je aankoop steun je het dorpshuis. Een goed doel dus. Open tot 4 uur vanmiddag Fort Vreeswijk 1A in Nieuwegein. En de toegang is gratis. Zaterdag. En misschien zit er nu iemand te luisteren die voor een ander zorgt. Voor een zieke partner. Een ouder die het alleen niet meer redt. Een kind dat extra aandacht vraagt. Elke dag weer naast alles wat er al is. Mantelzorg heet dat. Al klinkt dat woord soms groter dan het voelt. Want veel mensen die het doen herkennen zichzelf er niet eens in. Toch.

0: zijn er in de regio Utrecht tienduizenden mensen die dag in dag uit voor hun naasten zorgen. En een organisatie die er speciaal voor hen is, Mantelzorg Utrecht. Pia Putman is consulent mantelzorg bij Mantelzorg Utrecht. Pia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij was zelf ook mantelzorger, hè? Voor wie was dat?
1: Ja, dat klopt. Jaren geleden was ik mantelzorger voor mijn eerste partner. Hij leed helaas aan longkanker.
0: Ach.
1: Ja.
0: Ja. En hoe lang duurde dat?
1: Ja, de zorg voor hem dat duurde ongeveer 1,5 jaar. We hadden toen net een zoontje van 1,5. Dus je kunt begrijpen dat op dat moment mijn wereld in elkaar stortte.
0: Ja, hoe is het nu met je vandaag?
1: Heel goed hoor, heel goed. Inmiddels weer al zeer gelukkig met een andere man.
0: Ja, dat is fijn dat je dat vertelt. Dat mantelzorgen voor een partner, wat deed dat met jouw leven?
1: Nou, eerlijk gezegd begon dat behoorlijk op zijn kop te staan. Ik werkte op dat moment in het basisonderwijs. En ik kon eerlijk gezegd al vrij snel de zorg voor hem en voor ons kleintje niet meer goed combineren met mijn werk in het onderwijs. En op een gegeven moment moest ik gewoon thuis blijven. Kon ik niet meer buiten de deur werken. Nee. Want mijn partner werd steeds zieker. En ons kleintje had ook natuurlijk de nodige zorg nodig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och, wat een leven heb je dan, hè?
1: Ja, het is echt. En ik herken helemaal wat je vertelde, Koop, in de introductie over het feit dat je jezelf niet zo snel als mantelzorger herkent. Want het is zo'n persoonlijke situatie. En het is een vanzelfsprekend iets, hè? Als je voor iemand, van iemand houdt om daarvoor te zorgen.
0: Ja.
1: Dus voor mij was dat ook een hele weg om te erkennen en te ontdekken dat ik naast liefhebbende vrouw, zou ik maar zeggen, ook mantelzorger was.
0: Ja, ja. Ja. Ja, dat is een bijzondere combinatie. Veel mensen die mantelzorg verlenen herkennen zichzelf daar dus helemaal niet in. Hè. Ze zeggen gewoon, ja, ik doe dit voor mijn man in jouw geval, of mijn moeder of wat dan ook.
1: Ja.
0: Wanneer ben je dat eigenlijk, mantelzorger? Want uit liefde kun je heel veel voor een ander doen, maar wat is nou het typische aan de mantelzorger?
1: Ja, nou, er is natuurlijk een officiële definitie, namelijk als je meer dan 8 uur per week, langer dan 3 maanden intensief voor iemand zorgt.
0: Oh ja.
1: Maar dat is dat doe je al snel, zeg maar. Hè?
0: Oh ja.
1: Ja, en dat geldt net als wat je zei, zowel voor die doelgroep van partners voor elkaar of voor ouders of schoonouders. Maar ook vooral niet te vergeten jonge mantelzorgers, pubers, studenten, die bijvoorbeeld opgroeien in een situatie waarin hun vader of moeder bijvoorbeeld leidt aan depressiviteit of aan een verslaving. Dus het gaat ook over dat je opgroeit in een zorgsituatie.
0: Ja. Wat zijn trouwens de signalen dat het misschien ook wel eens te veel wordt? Dat iemand over zijn of haar grens gaat zonder dat zelf te merken? Heb jij dat zelf gevoeld bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb dat zelf zeker gevoeld. Want het punt is dat je heel snel in een soort tunnel schiet en helemaal niet meer je eigen grenzen kunt voelen. Dat was bij mij ook zo. Ik stond voor de klas en ik had toch het idee, ik moet dat toch allemaal gewoon zelf kunnen.
0: Ja.
1: Dat hoort erbij, hè, op dit moment in mijn leven. Maar je gevoel voor wat gezond is voor jezelf, dat verdwijnt. En dat heeft heel erg te maken met het feit dat je denkt dat degene die ziek is belangrijker is dan jijzelf. Want ja, die is ziek, dus die heeft alle zorg nodig.
0: Is dat niet zo dan?
1: Nou ja, ik zeg, ik geef een training, vergroot je veerkracht. En daar zeg ik altijd in dat jij net zo belangrijk bent als degene die ziek is.
0: Ja.
1: Want als jij niet goed voor jezelf zorgt, ja, dan stort vaak het kaartenhuis in. Hè?
0: Ja, dat is natuurlijk
1: zo. Dan kun je niet voor je anderen zorgen.
0: Ja, het is, als je gaat vliegen, dan krijg je ook altijd te horen, help eerst jezelf. Ja. Hè? Als er zo'n mondkapje naar beneden valt met zuurstof, en dan pas de ander. Door goed voor jezelf te zorgen, ben je beter in staat om voor de ander te zorgen. Vat ik het zo goed samen?
1: Ja, helemaal. Ik gebruik precies dat voorbeeld ook in de training. Ja.
0: Mantelzorg Utrecht biedt zogenaamde respijtzorg aan. Dat betekent letterlijk even ademruimte. Hè? De tijdelijke overname van de zorg, zodat de mantelzorger even pauze kan nemen. Een uurtje, een dag, een weekend of langer. Hoe werkt dat in de praktijk? En wat doet het met mensen als ze dat voor het eerst toelaten?
1: Ja, nou, fijn dat je dat woord gebruikt, want het is sowieso nog een beetje een onbekend woord. Het is niet zo dat Mantelzorg Utrecht dat aanbiedt. Maar wij zijn een soort bemiddelaar, zeg maar. Dus als mensen behoefte hebben aan even eruit zijn. Of een plek voor degene waar ze voor zorgen. Dan kunnen ze bij ons terecht voor advies en hulp. Om door de, ja, de soms toch wat ingewikkelde wegen naar informatie. Ja. De goede plekken te vinden.
0: Ja. Ja. Dus in die zin moeten ze wel bij jullie zijn.
1: Ja, sorry. Zeker. Of bij het buurteam. Daar kunnen natuurlijk bewoners van Utrecht ook terecht. En het buurteam die komt dan weer bij ons terecht op het moment dat er wat specifiekere vragen zijn. En in dat verband zou ik ook nog heel graag onze mantelzorgmakelaar even willen noemen. Want zij is speciaal aangesteld om mantelzorgers, zoals ik toen de tijd ook was, te helpen om in het ingewikkelde land van waar vind je de hulp die jij in jouw situatie nodig hebt, om daarbij te helpen. En ook om wet- en regelgeving, die soms ook heel ingewikkeld kan zijn, om daar echt individuele hulp in te krijgen. Zodat je niet het gevoel hebt als mantelzorger dat je ook nog eens van het kastje naar de muur wordt gestuurd.
0: Nee, wat doet het met mensen die dat eens een keertje zo uitbesteden, zullen we zeggen, via Mantelzorg Utrecht en bij een partij terechtkomen die zeggen van god, hey, neem dat dus even een weekend van je over?
1: Ja, dat geeft zoveel. Dat kan echt zoveel ademruimte weer geven. Ja. Ja.
0: Dat is de zoektocht. Hè? Als er mensen zijn die als mantelzorger in het leven staan, misschien wel voor eigen familie of wat dan ook. Ja. En denken, oh, soms red ik het niet meer. Dan zijn jullie er eigenlijk, hè?
1: Zeker. En je kunt altijd bij ons terecht, ook als je denkt, als je niet zeker weet of wij je kunnen helpen, hè, bel vooral. Want in een telefoongesprek kunnen wij alles natuurlijk toelichten, hè, van waar je terecht kunt, mocht het bij ons niet toevallig een keer, mochten wij niet precies de goede partij zijn, dan denken wij samen met je mee totdat je precies op de goede plek bent.
0: Fantastisch. Pia, dank je wel ook voor je persoonlijke verhaal. Want dit zijn de verhalen die je niet altijd hoort, maar die er wel degelijk zijn achter heel veel voorduren in onze regio. En ik zeg nog even tegen onze luisteraar, ben je mantelzorger of denk je dat je het misschien wel bent en zoek jij ademruimte? Je kan altijd advies vragen, mantelzorgutrecht.nl. En als je dat te ingewikkeld vindt, je mag ons ook altijd bellen 09096-93-1-93-1, appen of mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Want wij zorgen dat je daar weer terecht komt. Pia, wat wil je nog zeggen?
1: Nou, ik zou nog heel graag even willen vertellen dat per 12 mei wij een geheel hernieuwde website hebben.
0: Oh.
1: En ik zou nog, ja, want die is op dit moment echt wat verouderd. Dus we zijn heel blij met dat die de lucht in gaat. En ik zou nog heel graag ons telefoonnummer voor dagelijks contact willen noemen. En dat is 030-236-1740. Dus 236-1740. Tussen 10 en 12 kunnen mensen ons dagelijks bereiken.
0: Mantelzorg Utrecht. Pia, ik wens je een hele mooie zaterdag toe.
1: Dankjewel, Koop. En een heel mooi programma verder gewenst. En hartelijk bedankt voor de gelegenheid.
0: Oh, we gaan elkaar nog wel een keer spreken, denk ik zo.

0: het gek is, de tekst klopt van geen kant, dat weten ze zelf ook. En toch weigerde de band een herschreven versie die wel logisch was. Ze wilden juist dit, Backstreet Boys' I Want It That Way verhaal. Wat je nog nooit gehoord, wat ik nog nooit gehoord heb in ieder geval.
1: Nee, ik wist het ook niet.
0: Gerard, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Kwart voor elf is het alweer geweest. De Radio M Utrecht, je luistert naar M voor elkaar. Jij bent steeds aan de telefoon.
1: Zo, lekker druk. Wat een mooie verhalen hadden we weer. Bijvoorbeeld van Christine Westhuis uit Houten. Zoekt een kookboek, eigenlijk is het een studieboek, met de titel Receptloos van Marlies Kooijman. Christine denkt dat het in eigen beheer is uitgegeven. Het is nergens meer te koop. Ze kijkt bij elke kringloop, maar tot nu toe helaas. Het boek heeft als subtitel Leer koken uit de losse pols. Is wel wat voor mij. Het boek is er in een witte versie met op de voorkant diverse groenten. Maar ook in een gele uitvoering met grote witte letters. Met op de voorkant de titel Receptloos. En de schrijfster nogmaals Marlies Kooijman. Nog geen reacties. Wel een hele leuke tip van Annie Holwerf uit Baren. Want in Bilthoven is er op 15 en 16 mei een grote boekenbeurs. In Bilthoven dus. Boeken zijn gesorteerd op rubriek. En Christine kan dus kijken bij de kookboeken. Nou, ik vind het een hele leuke tip. Dank je wel, Annie. Heeft u wel dat kookboek, dan moet u ons even bellen. 0909-693-1-931. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl en via de app. En we hadden in de uitzending Pia Putman van Mantelzorg Utrecht koop. Zorg je voor een ander, een zieke partner of een kind, of je ouders bijvoorbeeld. In de regio zijn wel tienduizenden mensen die iedere dag mantelzorger zijn. En ze zijn zich eigenlijk dat niet eens van bewust. Wil je erover meer informatie of advies? Kijk eens op www.mantelzorgutrecht.nl. Ze doen allemaal leuke dingen, cursussen, je kan praten, kopje koffie. Denk ik wel, hè?
0: Ja, en zij bemiddelen ook in het lastige landschap van regelgeving.
1: Zo.
0: En dat soort dingen. Dus als jij mantelzorger bent en je zoekt wat ademruimte, mantelzorgutrecht.nl.
1: Yes.
0: Ja. Dat is een mooie. Ja. Heb je al een beeld van een zoektocht na 11 uur, Gerard?
1: Ik heb er wel een beeld, maar er kan altijd meer bij, zeg ik. Dus bel mij maar vooral. Er kan meer bij 0909-693-1-931 en voor elkaar @rtvutrecht.nl of via de app.
0: En we gaan fietsen zo, hè?
1: We gaan fietsen, maar ik ga nog niet verklappen.
0: Oh,
1: ik zeg niks.
0: Ik heb ook niks gezegd.

0: Middle of the Road. Floris Lafebe van Weerplaza. Goedemorgen, Floris.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Nou, het is toch ook wat. Op het moment dat ik jou goedemorgen wens hier in de Hengeveldstraat, het zonnetje in volle glorie. Ik dacht vanmorgen, die komt niet meer.
1: Ja, vanochtend hadden we met tamelijk bewolkt weer te maken. Viel ook een enkele lichte bui uit. Maar momenteel is het droog in Utrecht en krijgt de zon steeds meer ruimte. Momenteel al vrij aangename temperaturen van 15 tot 18 graden al in de provincie.
0: Kijk.
1: En de temperatuur loopt verderop met veel zonneschijn naar 22 tot 25 graden. Dus al met al weer een zomerse dag.
0: Dat is zomers inderdaad.
1: Inderdaad, het is gewoon zomers. Gisteren hadden we te maken met een hele lage luchtvochtigheid. Momenteel is dat wel anders in de provincie. Luchtvochtigheid van 50% tot 70% al. Dus het voelt misschien al een beetje broeierig aan vandaag. En in die warme en vochtige lucht kan vanavond een aantal stevige buien ontstaan. Met lokaal kans op flink wat regenwater in korte tijd. Hagel en onweer, dat is ook allemaal mogelijk.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, maar het zal wel allemaal heel plaatselijk zijn. Dus de regenhoeveelheden zullen van plek tot plek wel behoorlijk verschillen in Utrecht vanavond.
0: Oké, dus in onze regio hebben we er wel mee te maken, maar toch vrij lokaal.
1: Toch vrij lokaal inderdaad. Ja. En die buien die verlaten later vanavond en vannacht alweer de provincie. En dat maakt dan weer plaats voor een droger weertype met opklaringen. En in die opklaringsgebieden kan het afkoelen naar een graadje of 13.
0: Dat is nogal een verschil met 25.
1: Inderdaad, ja, vannacht een relatief frisse nacht dan.
0: Ja.
1: Veel bewolking ook, morgenochtend. Morgen is echt wel een beetje een ander weertype hoor. Met veel wolkenvelden, weinig ruimte voor de zon. Maar nog steeds wel aangename temperaturen van 17 tot 19 graden. En morgen wordt het echt wat natter met verspreid over de regio een aantal buien. En ook dan kan weer plaatselijk onweer voorkomen kopen.
0: Nou ja, die nattigheid hebben we al een beetje nodig in de natuur, hè, heb ik het idee.
1: Ja, zeker hebben we dat nodig, want afgelopen maand was het natuurlijk kurk en kurk droog. Is er nauwelijks wat regenwater gevallen. En morgen verwacht ik op de natste plaatsen zelfs 15 mm regen.
0: Nou, oh, kijk eens aan zeg. Nou, Floris, dank voor nu en tot over een uurtje weer, hè.
1: Tot over een uurtje weer, Koop.

0: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Hoi Judith.
2: Dag lieverd. Was het leuk op school?
1: Nee, we moesten stomme dingen doen.
2: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
3: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
4: Dit was een uittip.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Hey, Remo!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
11: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
15: De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken, in het noorden nog een bui, later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Jan, dank je wel.
4: Even de verkeersinformatie. Ik heb 3 filevormingen die allemaal komen door de wegwerkzaamheden. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Ruim 5 minuten vertraging. Geldt ook voor de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn. Gebruik de rechter parallelbaan en als je dat doet, dan kom je er het beste door. Dus 5 minuten vertraging heb je altijd. Dan 10 minuten vertraging op de A27 Gorkum richting Utrecht. Dat is tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. Nou, doe voorzichtig allemaal en ga vooral niet op pad. Hou hem op Radio M Utrecht.
16: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
17: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
18: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
19: Doet u voorzichtig met mijn vader.
20: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
21: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
22: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
21: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Je zou je

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: videoclip werd opgenomen in Australië op tournee door het zuiden van dat enorme land. Maar het nummer gaat helemaal niet over die eindeloze wegen daar. Het gaat over de zoektocht naar de ideale partner, Gerard.
1: Oh, ik dacht dat we gingen fietsen komen.
0: Time Bandits Endless Road.
2: M voor elkaar.
3: Koop Geersing.
0: Goedemorgen, Gerard.
1: Ja, goedemorgen, Koop.
0: Ergens pakt iemand zijn telefoon en belt iemand die hij al maanden niet heeft gesproken. Gewoon omdat het zaterdag is en de drempel lager ligt dan door de week. Zo werkt dat. Ik werd net nog even geappt door iemand die als mantelzorger toch een beetje overloopt. Ik zal even geen naam noemen, want ik wil het graag een beetje anoniem houden. Maar toch, waar moet ik me melden? Nou, je hoeft je niet te melden, maar als je informatie daarover wil of misschien een beetje adempauze zoekt, dan kun je altijd even naar mantelzorgutrecht.nl.
1: Ja, mooi verhaal van Pia Putman van Mantelzorg Utrecht. Die hadden we in de uitzending Koop.
0: Ja. Het kookboek, Gerard.
1: Ja, dat kookboek. Nog geen reacties. Nou. Christine Westhuis uit Houten zoekt een kookboek. Ze noemt het eigenlijk een studieboek zelf. Met de titel Receptloos, geschreven door Marlies Kooijman. Ze heeft al de kringloop afgelopen, boekenbeurzen, maar nog niet gevonden.
0: Je moet het dus echt hebben van iemand die dat bijvoorbeeld in het kastje heeft staan. Hè?
1: En er niks mee doet.
0: Receptloos heet het.
1: Ja, Receptloos van Marlies Kooijman. Heeft u dat boek in de kast staan? Doe je er niks mee? Nou, bel mij maar 0909-693-1. Mailen kan naar M voor elkaar, apenstaartje rtvutrecht.nl. En natuurlijk via de app.
0: Altijd goed. Ja, buiten is het hartstikke lekker weer op dit moment. Ja. Temperaturen kunnen stijgen tot 25 graden. Maar een bui is mogelijk. En dat zonnetje geniet er maar lekker van. Op dit moment zitten we ongeveer op 16 graden. Dus het groeit en in de zon wordt het warmer en warmer. Hè? Genoeg reden ook om de deur uit te gaan als je wil. Dus dit weekend van alles te blijven in de regio. Blijf dus luisteren. M voor elkaar. Wij maken verbindingen mogelijk. Iemand die zoekt misschien wel een oppas voor een hond tijdens een ziekenhuisopname. Of bijvoorbeeld een buurtvereniging mist misschien nog wel vrijwilligers voor de rommelmarkt.
1: Of een fiets.
0: Iemand zoekt waarschijnlijk al maanden naar een fiets. En die gaan we zo meteen bellen, denk ik, hè?
1: Zeker weten.
0: Ter inspiratie. 0909-693-1. Appen via de RTV Utrecht app. Mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En dan is het weer tijd voor FC Utrecht. Over naar onze sportstudio. Kom er maar in, Reinoud Smit. Goedemorgen.
4: Een hele goede morgen, Koop. Waar FC Utrecht de laatste weken goed in vorm was, ging dat vorige week wel anders. Na de 1-0 voor Excelsior kreeg Matthijs Didde een rode kaart. En daarna werd het een enorme afgang.
5: Utrecht verloor Didde met 2 keer geel. En ziet nu Sanchez-Fernandez. Sanchez-Fernandez 3-0. Excelsior, 55ste minuut. Gaat 3 punten bijschrijven.
4: Uiteindelijk werd het 5-0 en had Utrecht een complete off-day. Vanmiddag heeft het alweer kans op een revanche. In de Galgenwaard komt NAC namelijk op bezoek. Hier loert wel gevaar, want NAC vecht voor de laatste kans om degradatie te voorkomen. Utrecht kan dus aan de bak. Trainer Ron Jans die legt uit wat hij gedaan heeft om het vertrouwen terug te krijgen bij zijn ploeg.
6: Nou, we hebben het maandag wel kort gehouden dat we het heel snel willen begraven. Maar het vraagt om een reactie. En dat moest vanaf maandag, elke training moest dat zo zijn. Want we hebben er gewoon te makkelijk over gedacht. Er moet gewoon veel meer energie in een wedstrijd gestopt worden. En dat moeten we morgen rechtzetten.
4: En of het Utrecht lukt om vandaag wel te winnen, dat hoor je vanmiddag. Vanaf 4 uur zijn we live met de voorbeschouwing. En om 4:30 is dan de wedstrijd. Je kan luisteren via de app en website van RTV.

0: Ah, Gerard is nu aan de telefoon en het gaat over dat boek Receptloos. Zou er eentje hebben of heeft iemand een tip waar je het kunt krijgen of wat dan ook? Gaan we zo meteen horen. Ja, het laatste uur van dit mooie programma. En voor elkaar op Radio M Utrecht. En dat betekent dat wij nog 3 kwartier in de uitzending zijn. Voordat Joost het stokje weer overneemt. Joost zit al op de redactie, is al aan het werk. De verzoekjes aan het verzamelen. En als jij straks een verzoekje hebt, dan weet je het, hè. Joost is ervoor met muziekplezier. Straks om 2 uur gaat in Lexmond de 51ste wielerronde van start. Elite-renners en B-profs rijden 80 kilometer rondom de kerk. En daarna volgt een vrouwenkoers over 40 kilometer. Annemiek van Vleuten won hier ooit haar allereerste koers. En later volgen Donny races met oud-profs en de legendarische Hummeltjesrace. Op het plein is een horecazone, Kortenhoevenseweg in Lexmond. Aanvang 2 uur gratis toegang. In Leusden is vanmiddag het Koninklijk Bevrijdingsconcert in het AFAS Theater. De Maastrichter Staar en het Kamper Mannenkoor staan samen op het podium. Meer dan 2 eeuwen koorzang als eerbetoon aan 81 jaar vrijheid. 2 voorstellingen om 14:30 en om 20:00. Inspiratielaan 3 in Leusden. Tickets via afastheater.nl. Ja, en die 81 jaar vrijheid die kun je ook samen met ons vieren hier op Radio M Utrecht. Van 9 tot 5 uur presenteren Edwin en Jos de Vrije 81. Een bijzondere lijst met de mooiste muziek over vrijheid, vrede en verbinding. Heb je een suggestie? Laat maar weten. Appen, mailen, bellen. Mag allemaal. Gerard, dat was een lang gesprek.
1: Ja.
0: Op telefoon weer snel eventjes op. Ging het over het boek, vroeg ik mij af.
1: Nou ja, we krijgen best wel reacties binnen. René Bakker uit Renoy heeft ons geappt. En die zegt, het is gewoon te downloaden.
0: Als pdf?
1: Als pdfje.
0: Oh, dat is mooi.
1: Christine heb ik net even aan de telefoon gehad. Die was daar wel blij mee met die tip. Want ze zegt, als ik het nergens kan krijgen, dan ga ik het downloaden.
0: Ja.
1: En Robert van den Burg heeft ons ook geappt. Het boek is gewoon te bestellen, appt hij ons. En dan zegt hij, oh nee, toch niet. Dat is een foutje. Ja, maar dat maakt niet uit. Wel leuk dat hij reageert.
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Ik vind het hartstikke fijn als je belt. Dat kan nog tot 12:00. En Gerard, die kun je dan even lekker even zelf spreken. Kun je even praten, kun je ook even dingen aan hem vragen die niks met de uitzending te maken hebben. Gerard staat overal voor open, lijkt mij.
1: Absoluut. 0909-693-1-93-1 koop.
0: En jij belt dan, jij vertelt dan waarschijnlijk weer de geheimen over mij, hè?
1: Absoluut.
0: Zo zit het in elkaar. Ja,
1: gaat dat in het programma.
0: Helene Koetsier uit Hilversum, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Ko.
0: Goedemorgen. Hoe is de dag in Hilversum begonnen bij jou?
2: Nou, vanmorgen om 6:00 scheen de zon.
0: En wat zei je? 6:00? Was je toen al wakker dan?
2: Ja, ik ben heel vroeg wakker. En daarna was het even bewolkt, maar nu schijnt ook weer de zon, net als bij jullie in Utrecht.
0: Ja, een heerlijk dagje staat ons te wachten. Wat doe jij doorgaans op zaterdag? Heb je plannen of zeg je van nou, ik laat het, het is net als de andere dagen, dat kan ook, hè?
2: Ja, net als de andere dagen.
0: Ja? Ben je in die fase aanbeland?
2: Nee, ik ben nog mantelzorger van mijn zoon.
0: Oh. Nou joh, je bent mantelzorger van je zoon. We hebben daar een uur geleden toch een gesprek over gevoerd.
2: Ja, ik ben er op de hoogte.
0: Ja, en heb jij wel eens dat je denkt, het loopt me over de schoenen?
2: Ja, zeker weten. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Want het is niet niks om voor je zoon als mantelzorger en als moeder te zorgen, hè?
2: Nee.
0: Ja, kun je dat combineren überhaupt?
2: Nou, heel moeilijk.
0: Ja, ik geloof dat het je ook wel raakt, hè, deze vraag.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sorry.
0: Kost het je veel tijd in de week?
2: Nou, hij is autistisch. Hij kan wel heel veel zelf, maar door de medicijnen zit ik klem.
0: Ja.
2: Dus dat is het probleem.
0: Goh, joh. Nou, ja, we denken aan je en aan jouw zoon. Hoe heet hij?
2: Edward.
0: Edward, ja. Ja. Heb je meer kinderen?
2: Ja, nog één.
0: Ja. Nou, ik vind het ontzettend knap van je dat je dat kan. Ik heb daar heel veel respect voor. Ik heb daar zelf persoonlijk geen ervaring mee met familie. Maar het lijkt me inderdaad dat je, ja, als je dit combineert met je moederschap, dat er bijna geen tijd meer voor jezelf is, hè?
2: Nee, weinig.
0: Nee. Nou, joh, en we begonnen zo vrolijk, hè?
2: Ja, maar dat ga ik gewoon weer.
0: Ja, nou, dat vind ik dan ook weer knap, dat je gewoon kan schakelen.
2: Ja, dat moet wel, want anders ga je onder.
0: Ja.
2: Er zijn verdrietige momenten. En ja, weet je, zo'n vraag komt heel erg bij me binnen.
0: Tuurlijk.
2: Dus maar je moet gewoon verder.
0: Nou ja, jij levert toch een stuk van zijn leven aan zonder welk hij niet verder kon, hè, denk ik.
2: Moeilijk, heel moeilijk.
0: Dus het is wel een dankbare taak, denk ik.
2: Ja, dankjewel. Ja.
0: Voelt dat ook zo of voelt dat echt niet zo? Is dat echt weer zo'n typische opmerking van een buitenstaander?
2: Nou, het is wel een beetje een hij is eigenlijk eraan toe om ergens te gaan wonen.
0: Ja.
2: Dus, want ik ben op leeftijd en op het laatst wordt het je te veel.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Nou, ik begrijp dus dat er een organisatie is waar je ook even contact kunt opnemen om eens te kijken of daar wat ademruimte voor jou te halen valt. Daar moet je maar zo over nadenken.
2: Ja,
0: misschien heb je dat alles gedaan. En misschien zeg je, het is niks voor mij. Dat kan ook, hè?
2: Ja, nou, het ligt eraan. Als je het nodig hebt, dan moet je wel.
0: Ja. Ik vind het ontzettend knap dat je het ook even noemt. En dat je erover durft te praten. Want het is ook wel een heel intiem onderwerp, hè?
2: Ja, maar ja, goed. Op het laatste is het gewoon geworden, zeg maar, in je leven. Omdat je bent er altijd mee bezig.
0: Ja. Jij hebt een zoektocht uitstaan naar ons die eigenlijk van een hele andere orde is.
2: Ja, precies.
0: Nou, vertel eens.
2: Ja, ik heb versleten knieën, dus daar moet ik ook nog aan geholpen worden. En nu ben ik ondertussen telkens op zoek naar een damesfiets met een lage instap.
0: Oh ja.
2: En het liefst met een terugtraprem.
0: Ja.
2: Maar als het niet lukt, dan mogen ook handremmen.
0: Ja, maar ik snap wel dat jij heel graag nog wil fietsen. Maar je kan niet echt heel hoog instappen. Dus het moet zo'n lage... Is het een beetje zo'n oma-fiets wat je zoekt?
2: Ja, dus ik vind het een beetje een slome fiets. Maar ja,
0: Ik ga even een geheimtje met je delen. Ik heb ook zo'n fiets.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, die heb ik jaren geleden gekocht, dus ik snap wat je bedoelt. Maar ik schaam me er niet voor.
1: Nee, dat is gewoon gemakkelijk. Gemakkelijk.
2: Ja. Jawel, maar weet je, als je moe bent, dan kom je moeilijk over zo'n hoog frame meer heen.
0: Nee joh, maar je moet ook niet vallen hoor. Daar hebben we allemaal niks aan.
2: Nee,
0: dat snap ik. En wat befiets jij zoal?
2: Nou, ik doe boodschappen in Hildesum en ga ook met mijn zoon hier in de rondte fietsen.
0: Oh, hij fietst met jou mee?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Heb ik het lichamelijk, het is niks. Het is meer in het hoofd, hè?
0: Ja, dat snap ik. Wat fijn dat je dat samen kan doen. Dan ga je richting de Kolhornse Heide bijvoorbeeld?
2: Ja, daar woon ik vlakbij.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Een fantastische plek is dat, zeg.
2: Ja. Dus
0: jij wandelt ook nog wel eens, denk ik. Of is dat met de knieën op het ogenblik lastig?
2: Nee, moet ik met van die stokken en zo. En
0: ja, dat begrijp ik. Dat is gedoe. Dus een fiets zou jou heel erg helpen. Wie heeft er een fiets staan voor Helene Koetsier uit Hilversum? En hoe we hem daar krijgen, daar gaan we het wel over hebben. Maar jij bent op zoek naar een damesfiets met een lage instap. Want jij hebt twee kapotte knieën.
2: Ja.
0: En jij zou nog heel graag met je zoon Edward de nodige fietstochtjes maken. Over de hei misschien in Hilversum. En als hij een terugtraprem heeft, dan hartstikke graag.
2: Ja.
0: En dat zijn ook de meest eenvoudige, denk ik.
2: Ja, dat vind ik het makkelijkste.
0: Ja.
2: Als die anders kan, ja, dan maar met al die toestanden.
0: Ja, dat begrijp ik toch. Nou, Gerard,
1: wat
0: denk je?
1: Bel ons maar, hè. We zitten er klaar voor hier. 0909-693-1-93-1. En voor elkaar, apenstaartje rtvutrecht.nl. En via de app koop.
0: Nou, Helene, als wij een reactie krijgen... en dat wil ook nog wel eens een aantal dagen wachten, hoor. Want wij krijgen nog wel eens reacties in de komende week. We gaan in ieder geval jouw zoektocht nog een paar keer herhalen... vandaag en morgen.
2: Ja.
0: Dan gaan wij contact met je zoeken.
2: Fantastisch.
0: Gaan we het zo doen, hè?
2: Ja, oké.
0: Ik wens jou en Edward een mooie zaterdag en jouw andere kind natuurlijk ook.
2: Ja, oké. Okay.
0: Dank hè, voor je prachtige gesprek, hoor.
2: Ja, oké. Okay. Nou, het was niet zo prachtig.
0: Jawel, ik vond het fijn dat je het vertelde. Heel veel mensen zullen zich herkennen.

0: Dinsdag 5 mei viert Radio M Utrecht 81 jaar vrijheid.
1: Met de Vrije 81.
0: Een bijzondere lijst met de mooiste muziek.

Even een lekker bakkie koffie ertussendoor. Ja, dat is heel grappig. Frank Sinatra die zong het al in 1946. En het werd gebruikt in een koffiereclame. En 30 jaar later gaf een Afrikaanse band het een heel nieuw leven. Ozibiza, de Coffee Song. En koffie, dat hebben wij genoeg hier in de uitzending van Radio M Utrecht. Hier in M voor elkaar. Nou, eens even kijken. We gaan eens even zoeken. Ja, ik heb nog twee leuke tips voor je. Vanmiddag om 2 uur in de Bilt. Indo Rock op zijn best bij cultuurrestaurant Pomp 41. Stichting Cultuurpodium De Bilt presenteert een middag met het 9-persoonsorkest Swara Pusaka. En zangeres Eline Uleen en de laatste Tilman Brother Hans

0: Brothers, die hadden ook van die lekkere liedjes, hè? Wereldberoemd in de jaren 50 en 60 en vooral in Nederland dan, hè? Een flitsende show vol ritme en nostalgie. Dorpstraat, Hoeksteenstraat 41 in De Bilt. Om 2:00 vanmiddag. Kijk voor tickets op vierklank.nl. Of tickets, in ieder geval meer informatie, kun je daar vinden. Voor wie liever op pad gaat... Ja, Gerard die zit ook steeds aan de telefoon. Heb je nog een bijzonder bericht, Gerard, voordat ik dit laatste berichtje even deel?
1: Nou, ik heb wel bijzondere dingen, maar dat hou ik nog even voor me. Daar
0: goed
1: kom ik
0: zo
1: straks even op terug.
0: Ja. Voor wie liever op pad gaat te voet... de Stadswandeling Utrecht in oorlogstijd vertrekt vanmiddag om 2:30. Een stadsgids neemt je mee langs plekken die een rol speelden tijdens de bezetting en bevrijding. De Malibaan, het Domplein, het Spoorwegmuseum, inclusief de stolpersteinen die herinneren aan weggevoerde stadsgenoten. Vertrek vanaf het Domplein 9 in Utrecht, 2:30 vanmiddag. Tickets via ontdek-utrecht.nl/stadstours. Goedemorgen, Elise Schoonhoven uit Werkhoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je net zo mooi weer in Werkhoven als wij hier in Utrecht?
2: Nou, de zon is net weg.
0: Ah, dan is hij hier. Ja, het is hier prachtig weer. En ik denk dat het wel een beetje afwisselt met de bewolking. Maar dat horen we straks over een kwartiertje bij Weerplaza. Elise, jij belde ons met een bijzonder verzoek.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Wat kunnen wij voor jou betekenen als luisteraars?
2: Nou, ik zoek eigenlijk een hele ouderwetse handnaaimachine.
0: Oh ja?
2: Ja, vroeger was ik bij mijn oma en die had zo'n handnaaimachine. En nou, daar kon ik randjes omzoomen en het stuk... ja, daar kon ik zelf een beetje mee naaien. En hielp mijn oma me ermee om het, die draad er helemaal doorheen te krijgen.
0: Oh ja.
2: Ja. En zo. Maar dat is iets. Ja, mijn oma is jammer genoeg al jaren terug overleden. En ja, een gewone elektrische naaimachine, dat gaat voor mij veel te vlug. Want dat is niet anders dan uithalen, omdat het zo vlug gaat. Dus ja, zo'n handnaaimachine. Maar ja, ik zeg het, dat is zoiets van, echt van vroeger.
0: Ja.
2: Maar daar gaat zo mijn hart naar uit, naar zo'n machine.
0: Ah, dat geloof ik.
2: En dan ook goed leuk mee naaien.
0: Ja. Mijn moeder had er zo eentje. Dat was een groene Husqvarna. En dan zat ze inderdaad met de rechterhand zat ze zo aan die spoel te draaien. Of aan, de, ja, aan die slinger te draaien. En linksonder daar ging die naald dan op en neer. Ik vond dat fascinerend om te zien.
2: Ja, dat was ook ontzettend mooi. Ja.
0: Ja. Kun jij wat dat betreft goed naaien? De omzomen, stikken, de dubbeldraads. Weet ik hoe het allemaal zit?
2: Nou, ik kan het allemaal niet zo goed, maar ik kan bijvoorbeeld wel een, als je nou een broekkorte moet maken, en wat ze met de naaimachine doen, en een zoompje ergens in maken. Ik kan ook niet echt hele kledingstukken erop maken.
0: Nee, snap ik.
2: Dat kun je er wel op, maar ja, de kleding is tegenwoordig zo goedkoop, dat koop ik dan meestal in de winkel.
0: Ja, dat snap ik ook. En, ja, en vroeger was dat natuurlijk toch heel anders, hè?
2: Ja, dan ging ik met mijn moeder naar de lapjesmarkt in Utrecht.
0: Oh ja, dat is grappig, ja. En dan kocht je lapjes en dan kwam je weer thuis en dan werd er iets van gemaakt.
2: Ja, zeker, ja.
0: Ja,
2: ja, dan had ik altijd leuke plezier, want de dingen die je dan in de winkel zag... Nou, als je op de lapjesmarkt, dan kon je eigen lapje uitkiezen. En dat was dan juist zo leuk. Dan had je het in je kleurtje wat je zelf graag wou.
0: Ja.
2: Een pakje of een jurkje. Ja, ja, dat kon mijn moeder goed.
0: Ik begrijp dat het voor jou eigenlijk een beetje dubbelop is, hè? En je wil graag op een lage snelheid naaien met een handnaaimachine. Maar het is ook een beetje de hang naar vroeger, heb ik het idee, hè?
2: Nou ja, de dingen van vroeger, dat spreekt me heel erg aan, juist. Ja. Die dingen en zo, ja.
0: Nou, wij gaan eens kijken of er een luisteraar is die zo'n ding nog op zolder heeft staan en zegt, ja, dat ik dacht er laatst nog over, die moet maar naar de kringloop. Nee, nee, dan zouden we het heel erg fijn vinden dat die naar Elise Schoonhoven in Werkhoven gaat, want die zoekt dus zo'n handnaaimachine.
1: Ja, met een slinger, hè? Je moet slingeren dan.
0: Ja, zo draaien aan dat ding, ja, inderdaad. Ja. Ik hoor het geluid, weet je dat?
1: Ik ook hoor het geluid.
2: Maar Hij moet wel helemaal compleet zijn.
0: Nee, ja, dat snap ik. Nee, hij moet ook werken. Hè? Ja. Het kan best zijn dat er een nieuw naaldje in moet, maar het moet niet zo zijn dat hij gewoon helemaal vastgeroest staat. Dan heb je er ook niks aan. Nee, zeg maar, Eline, vroeger had je toch ook van die naaimachines die je met de voet moest aanbrengen?
1: Een trapnaaimachine, ja.
2: Ja, daar heb ik op school nog mee genaaid. Ja, en als je dan de verkeerde kant optrapte, ging iedere keer de draad uit de naald. Ja,
0: Dat kan
1: nog. Nee, ga op zoek naar die handnaaimachine.
2: Ja.
1: Bel ons maar 0909-693-1. Mailen kan naar m@rtvutrecht.nl. En natuurlijk via de app. Hij moet wel goed werken, die handnaaimachine.
0: Ja, en het mag een Singer zijn of een Husqvarna of wat dan ook. Als hij maar werkt, Elise zou er heel erg blij mee zijn. Elise, we gaan het proberen. Dank dat je bij ons in de uitzending was.
2: Graag gedaan. En jullie ook vriendelijk bedankt, hè.

0: Toetsenist die je hoort spelen, Jonathan Cain, die verliet de band vlak daarna om bij Journey te gaan spelen. Maar dit moment behoort voor altijd aan de Babies. Every time I think of you. Mooi liedje, Gerard.
1: Prachtig.
0: Nog twee berichtjes.
2: Ja,
0: vanavond in Woerden bingo bij SC Woerden. 13 ronden, 2 superrondes met flinke hoofdprijzen. Er zal weer zo'n worst bij zijn.
1: Nee, wat is die prijs dan?
0: Ja, daar staat er niet bij. En in de pauze een loterij met een levensmiddelenmand.
1: Oh, kijk,
0: kunnen wij altijd gebruiken.
1: Ja, wij wel hoor.
0: Heb je er nog een kookboek bij nodig, denk je?
1: Ik weet het.
0: Nee, denk ik ook. De kantine opent om 7 uur. Het spel begint om 8:30. Steenhagenseweg 7, Woerden. Kaarten koop je gewoon aan de deur. En wie nog niet langs is geweest bij de faculteit diergeneeskunde, het Doel is de hele dag open. Workshops, dieren van dichtbij, rondleidingen en een mini-marathon met paarden. Gratis voor iedereen aan de Yale-laan in Utrecht. Begint met de Griekse ei. Open tot het einde van de middag. Nou Gerard, ik ben hartstikke nieuwsgierig.
1: Zo, wat een show hadden we, hè?
0: Dat kun je wel zeggen. Ja. En er werd gebeld en er werd geappt. Hartstikke goed. Wat? En er zijn ook mensen die steeds maar in die uitzending willen. Dat begrijp ik. Maar als ze via jou gaan, het is eigenlijk zo dat we mensen vaak op een lijst moeten zetten, omdat er zoveel aanbod is.
1: Precies.
0: We hopen een beetje op begrip.
1: En we geven iedereen een kans. Want ja, we hadden bijvoorbeeld Christine Westhuis uit Houten in de uitzending. Ze zoekt een kookboek met de titel Receptloos van Marlies Kooijman. En René Bakker heeft ons daar weer over geappt. Het is gewoon te downloaden. Ik heb René met Christine in contact gebracht.
0: Ah, zo werkt het.
1: En het leuke is, we hebben Christine ook nog even aan de telefoon. Goedemorgen, Christine.
3: Goedemorgen.
1: Ja, ben je blij met deze tip?
3: Ik ben blij. Ja, René, dankjewel. Als je nog luistert in je tuin, heel erg bedankt.
0: In je tuin
3: ik heb gekeken, want ja, digitaal ben ik gewoon niet zo geweldig. Dus ik heb het niet eens bedacht dat dit zou kunnen.
1: Nou.
3: En hij gaf me dat door. Hij noemde wat dingen over het boek. Ik dacht, ja, dat is inderdaad het boek wat ik zoek.
1: Oh.
3: Dus ik ben achter mijn laptop gekropen en ik heb gezocht. En ik heb het gevonden. Dat is op zich al een wonder. Maar ik heb het gedownload. Dus ik ben super blij dat ik het nu gewoon op mijn laptop heb staan. Dat ik het gewoon erbij kan pakken als ik weer denk, hoeveel moet ik met dit? Of wat moet ik daaraan toevoegen? Ik blijf wel zoeken naar het boek. Want
1: precies,
3: dat is in de keuken natuurlijk het lekkerst. Dat je gewoon dat boek bij de hand hebt. Maar lukt het niet, dan ja, ik blijf zoeken. Maar ik heb in ieder geval de informatie.
1: Nou, heel leuk. Als iemand dus dat kookboek nog echt in de kast heeft staan, dan moeten ze ons maar even bellen via 0909-693-1-93-1. Hartstikke leuk, Christine. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. En jullie bedankt, hè.
1: Oké. Nou, dan hadden we Helene Koetsier uit Hilversum in de uitzending. Ze zoekt een damesfiets met lage instap, want ze heeft 2 kapotte knieën, om hierop te wennen.
0: Ja.
1: Liefst met terugtraprem en dan kan ze ook samen met haar autistische zoon Edward gaan fietsen. En daar heeft Marja Leijtens weer over gebeld. Goedemorgen Marja, want jij hebt ook nog een tip, hè?
4: Ja, goedemorgen. Niet over de fiets, maar wel over mevrouw die het zo lang vol heeft gehouden, hè, om haar voor haar zoon te kunnen ondersteunen. Zoals elke woonplaats heeft heel. Ik neem aan dat mevrouw in Hilversum woont, hè?
1: Ja,
4: als ik goed. Ik heb even zelf ook gegoogeld. Ik geef geen telefoonnummers door, maar dat kan mevrouw zelf al opzoeken. Dat is een buurtteam. En het buurtteam ondersteunt mensen die extra zorg nodig hebben. Zowel voor haar zoon, hè, voor toekomst, voor nu, maar ook voor het wonen voor hem straks. Maar ook voor haar als mantelzorger. Om dit te kunnen blijven doen. Dus het buurtteam in Hilversum kan zij contact mee opnemen. En om te kijken wat ze voor haar en haar zoon kunnen betekenen.
1: Hartstikke goed. Leuke tip. Dankjewel Marja voor deze tip.
4: Ja.
1: Nou, okay. heeft u nog een damesfiets met lage instap? Dan ons weer even gewoon mailen of bellen 0909-693-1-93-1. Of mailen naar mvolkaar@rtvutrecht.nl en via de app. En dat kan natuurlijk ook voor die handnaaimachine.
0: Ja, dat zou zo leuk zijn.
1: Die moeten we ook even vinden.
0: Ja, een handnaaimachine, dus dat gaat lekker langzaam. Niet met je voeten, hè, daar kun je ook achterstevoren nog naaien, heb ik begrepen. Maar dan loopt de hele boel vast. Nee, echt zo'n handnaaimachine, hij moet wel werken. Hè?
1: Ja, voor Elise Schoonhoven in Werkhoven.
0: Wat ontzettend lief dat zo'n Marja gewoon even belt met een goede tip.
1: Ik vind het ook leuk.
0: Ja, dat vind ik echt fantastisch.
1: En dat is M voor elkaar, Koop. Dat
0: met elkaar M. En wij verbinden. Gerard, fijn dat je de telefoontjes hebt opgenomen.
1: Graag gedaan.
0: Er gaat er alweer eentje, dus ja. Jij kunt nog even tot 12 uur bellen.
1: Ik ga door.
0: En daarna is de telefoon voor Joost, want die zit van 12 tot 2 met muziekplezier. Gerard, bedankt voor vandaag ook. Hè.
1: Ja, jij ook. Hè.
0: Floris Lafeber van Weerplaza. Goedemorgen weer, Floris.
2: Koop, een hele goede morgen.
0: Ja, een uurtje geleden was je er. En je hebt al een beetje kont gedaan van het weer van dit moment. Het is best lekker buiten en de temperaturen lopen maar op, hè?
2: Ja, die lopen flink op. Momenteel al zelfs 20 graden in Utrecht. En in het noordoosten en oosten van het land is het al 23 of 24 graden. En dat is toch wel behoorlijk warm voor deze fase van het jaar. En ook in Utrecht wordt het vanmiddag zomers warm met 23 tot 25 graden. Ja, en daarbij is het vriendelijk weer. Het is droog met ruimte voor de zon. Af en toe wat wolkenvelden die de zon kunnen afschermen. Maar dat mag de pret eigenlijk niet of nauwelijks drukken. Later vanavond, Koop, dan komt er wel een forse weersverandering aan. Want er staan een aantal fikse regen- en onweersbuien voor ons klaar.
0: Oh ja, vertel.
2: Ja, die drijven dan vanuit België in noordwaartse richting. En om een uurtje of 7 of 8 trekken die ook over provincie Utrecht heen. En dat kunnen lokale flinke waterbrengers zijn. Want tijdens een stevige bui kan misschien wel 15 mm of meer vallen. En daarbij is ook kans op windstoten, hagel en onweer. Maar ik moet er wel bij zeggen dat die buien heel erg plaatselijk van aard zijn.
0: Oh, nou ja, het lijkt heel wat als je het zo vertelt, hè?
2: Ja, inderdaad, het lijkt heel wat. Houd er gewoon vanavond rekening mee dat het plaatselijk los kan gaan. Maar op de ene plek kan het echt heel erg meevallen. Dus hou vanavond gewoon de regenradar in de gaten. Dan komt het helemaal goed. En in de loop van de nacht wordt het vanuit het zuiden alweer droger. Klaart het breed op. En we hebben wel een warme nacht voor de boeg. Met minimumtemperaturen ruim boven de 10 graden.
0: Ja, ik vond het afgelopen nacht ook al een beetje warm. We hadden de ramen openstaan in de slaapkamer. En dan wordt het toch wel...
2: Een beetje plakkerig zelfs, hè?
0: Ja, een beetje wel, ja.
2: Ja, de afgelopen dagen hebben we natuurlijk een hele lage luchtvochtigheid gehad. Gisteren een luchtvochtigheid van 15 tot 20% slechts. En dat zijn echt luchtvochtigheden die je normaliter in het binnenland van Spanje tegenkomt.
0: Ja.
2: Vandaag al een stuk vochtiger. Ook vannacht behoorlijk wat vocht in de lucht van Utrecht. En morgen hebben we dan veel wolkenvelden, weinig ruimte voor de zon. En dan gaat het later op de dag enige tijd flink regenen.
0: Ja, en hoe lang houdt dat aan dan?
2: Ja, om 10:50 begint het morgenmiddag te regenen. Aan het eind van de ochtend, beginmiddag moet ik beter zeggen. En die regen houdt tot en met zondagavond aan. En dan kan er lokaal zelfs weer meer dan 10 mm regen vallen.
0: Wow.
2: Morgen temperaturen wel aangenaam van 18 tot 22 graden. Dus morgen ook nog vrij warm voor de tijd van het jaar. Maar die warmte raken we volgende week echt eventjes kwijt.
0: Dan is het gebeurd dus, begrijp ik.
2: Ja, dan is het echt gebeurd inderdaad. Maandag een graadje voor 18, overwegend droog weer met ruimte voor de zon. Een enkele bui is mogelijk. Maar dinsdag en woensdag daalt het kwik verder naar 16 tot slechts 13 graden op woensdagmiddag en op donderdag. En dan staat er ook een frisse wind uit het noorden. Dus die warme lucht is dan echt eventjes uit Utrecht verdreven, Koop.
0: Nou, het is wat het is, Floris. Voorlopig hebben we een lekker dagje voor de boegen. Daar houden we ons even aan. Dankjewel voor vandaag.
2: Jij ook bedankt.
0: En wij gaan elkaar vast weer snel spreken.
2: Zeker weten.

0: Dag lieverd. Was het leuk op school?
1: Nee, we moesten stomme dingen doen.
0: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.

0: Of zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Radio M Utrecht met de files en vertragingen. De opvallendste meldingen, de A2 richting Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. 7 minuten extra daar. Dan de A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn. Wegwerkzaamheden op dit moment. Gebruik de rechter parallelbaan. Plus 5. En 10 minuten extra op de A27 richting Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. Succes!
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Dit is een uittip.
10: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
9: Dit was een uittip.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Tracy Ullman en They Don't Know op Radio 1 Utrecht. Het was de week van Roel, zou je kunnen zeggen. Vind ik wel althans. Hij mocht na al die oranje activiteiten van de afgelopen dagen de volle dixies en plaskruizen leegzuigen met zo'n slang. En ja, dat vindt hij prachtig.
1: Ja, het is geweldig. Het is echt leuk. Nou, het ziet er niet zo lekker uit misschien.
2: Vind jij het stinken?
3: Ja.
1: Ja? Nee. Ah, goedemorgen vriend. Ah, dat is Jochem.
3: Er zullen toch ook mensen zijn die zeggen, die Roel, wat is dat een rare gozer. Ja. Dat hij dit zo leuk vindt.
1: Ja, klopt ja. Maar ik ben ook niet helemaal barkie hoor. En wat anderen van je denken, dikke scheid eraan.
0: Het was een flinke klus met zijn collega's. Was hij verantwoordelijk voor 300 dixies en 200 plaskruisen. Lekker doortrekken die handel. Ja, ik zou nu dus de Dixies Midnight Runners kunnen draaien en dan eenmalig omgedoopt tot de Dixies Midnight Runners. Ga ik niet doen. Ik kan ook iets van Don McLean draaien. Ga ik ook niet doen. Wel iets van Lou Rawls. Nou, een beetje dan.

terwijl dit deuntje klinkt, zou je natuurlijk lekker aan de schoma kunnen gaan. Ik heb dat gisteren nog met mijn auto gedaan trouwens. Die zat een beetje onder de vogelpoep. Clean it up, clean it up. Of de toiletten even controleren thuis. Hè. Of er nog een beetje remsporen zitten bijvoorbeeld. Of stofzuigen op de maat van Lou Ross. En clean it up. Ja. Of gewoon verzoeken aanvragen. Want dat kan.

0: Zo waren we even in schoonmaakstand met Radio en ook met Lou Rawls en Clean It Up. Misschien heb jij nog wel de zolder opgeruimd en ben je daar een leuk singeltje tegengekomen waarvan je zegt, nou, die zou ik nog eens op de radio willen horen met een mooi verhaal erbij. Of misschien iets anders moois waar je nu aan denkt. Het mag allemaal. Radio.mutrecht.nl of de app van RTV Utrecht.
1: Muziekplezier.
2: Je favoriete muziek op verzoek.

Kijk, dat is nou een mooie voor de zaterdag. Supertram, The Logical Song, komt binnen. Mieke Anje, dankjewel. Zometeen is die plaat gewoon op de radio hier bij Radio M Utrecht. En is jouw zaterdag helemaal in orde. Na Ace of Base, dus super.

In Houten gaan ze helemaal uit hun dak met Supertramp. De Logical Songs zijn daar heel blij. Houten is blij en ik ben ook blij. Sterker dan ooit met elkaar. En nu dan ooit.

0: kan de hele wereld aan. Oh, man. En dan heb je je mond vol en dan is die plaat afgelopen. Wat erg zegt Nick en Thomas natuurlijk.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.
2: Radio M Utrecht.
0: Excuses.

0: mooi weerplaatjes stromen ook de app binnen. Nou ja, stromen. Hier en daar wordt er gestrooid met die zonnige plaatjes. Olita Adams en Window of Hope. En de Small Faces. Nou, dat zijn de plaatjes die je lekker aan het water kan draaien. Ja, een bezoekje binnen van van Joe Stafford, wou ik zeggen. Maar dat is het verzoekje. Dat is niet iemand die het verzoekje indient. Nee, de plaat is van Joe Stafford. Thank you for calling. Meerdere keren aangevraagd al hier. Don Snell heeft ook een verzoekje ingediend. Nou, het komt allemaal goed, deze uitzending. Maar eerst even naar verslaggever Tessa. Je zei het al, mooi weer. En dat kan ook inspiratie zijn voor een leuk plaatje. Dus daarbij is in Breukelen op pad geweest bij die buitenzwembaden. Waar je vandaag natuurlijk ook nog heerlijk terecht kan.
1: Hier in Buitenbad de Meent in Breukelen is het lekker warm in de zon. Het is 22 graden. Maar we zitten natuurlijk nog maar aan het begin van het seizoen. Eigenlijk is het nog best wel vroeg. Het water is nog koud. Nog 16 graden heb ik me laten vertellen. Maar er zijn hier wel wat fanatiekelingen die durven al het water in. Jullie zijn er al in geweest, hè? Ja. Hoe voelt het nou?
2: Nog wel een beetje koud. Alleen, het is wel gewoon wel een beetje koud. Maar het is wel gewoon een goede temperatuur om erin te zwemmen. Het is niet al te koud. Maar soms moet je wel even wennen om erin te gaan.
1: Ja, precies. En Max, kom eens wat dichterbij. Hoe is het voor jou? Wat heb jij allemaal gedaan hier?
3: Heel veel, want mijn vader werkt hier. En dan kan ik heel vroeg al hier zo zijn. Bijvoorbeeld om 11 uur, maar dan gaat hij om 12 uur open. En dan ben ik de eerste die erin springt vaak. En dat is heel erg chill.
1: Niv, en heb je ook al veel ijsjes gegeten vandaag?
4: Ja.
1: Ja? Wat dan?
4: Thuis heb ik een perenijsje op.
1: Heel goed. En durven jullie ook een bommetje te doen, jongen?
4: Ja. Ja.
1: Nou, laat maar zien dan.
5: En niet alleen hier, maar ook in Leersum lagen er vanochtend al vroeg wat zwemliefhebbers in het water.
6: Ja, het is goed. Het is warm. Ik zou zeggen, kom allemaal, maar niet 's morgens vroeg. Het wordt veel te druk.
7: Nou, ik kan het echt iedereen aanraden. Het is heerlijk.
8: Het is een beetje een vakantiegevoel.
9: Dit is elke dag zo, maar het zijn wel golfbewegingen. Dus nu zijn we in de ochtend van 7 tot 10 open voor het banenzwemmen. En dan zie je echt wel, soms is het eventjes een paar minuten rustig. En dan komt de volgende golf mensen weer binnen. Dus maar over de hele ochtend gezien, goede aanloop.
10: Ik vind dit nog steeds dan, in vergelijking met al die andere buitenbanen die ik gezien heb, mooiste zwembad. Ja, echt heel bijzonder, ja.
11: Omdat het open is, het is buiten. Je wilt toch gewoon het liefst in een open auto rijden, toch?
6: Nou, kijk omheen. Er is groen. Er is water, er is een frisse plons.
0: En we hebben Koen Verheugen, want die had het al ook over die zomerse plaatjes in de app. Hij zwemt ook graag buiten en vindt het heerlijk dat het seizoen weer begonnen is. In Breukelen is hij nog niet geweest, maar wel op zijn andere favoriete plekken in de provincie. En hij luistert altijd naar Roxy Music.

John Mayer, niet alleen John Mayer, ook samen met Taylor Swift. Half of my heart. Ik had Joe Stafford beloofd, hè? Nou. Je wordt op je wenken bediend hier.

heel veel mensen bijgemaakt met deze plaat op Radio M Utrecht. Joe Stafford van het album You Belong To Me. Dit heerlijke meedijnliedje die alleen maar hier in Muziekplezier kan horen. Ook omdat ze aangevraagd zijn door jou, hè. Dank je wel. Onder andere aangevraagd door... Even kijken. Marie. Ja, Jonas zit er altijd wel bij.

0: Fruittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een Uittip.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, who it hurt.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
9: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
11: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
12: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
14: Rabi, Rabi.
15: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
16: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
17: Radio M Utrecht. 1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen en er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Ze hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met rellende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en van Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan €2 per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die de benzineprijzen in de gaten houdt, is het verschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan €10 schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
18: En dit is Radio Gelderland.
1: Radio Gelderland? Nee, Radio M Utrecht. Moet wel goed zeggen natuurlijk. A2 staat het nog vast richting Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. 10 minuten extra. Dan plus 8 op de A12 richting Den Haag tussen Houten, Oost en Nieuwegein. Wegwerkzaamheden daar. En een kwartiertje extra op de A27 richting Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette. Wegwerkzaamheden aan de A2. Lekker.
18: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
19: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
20: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Dit is een uittip.
23: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
22: Dit was een uittip.
16: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Van links naar rechts, van boven naar onder. Muziekplezier. Met veel verschillende genres ook vandaag weer. Dank je wel daarvoor. Guus Meeuwis dit uur, Baccara komt eraan. Christopher Cross zit in een kwartier muziekplezier. Vier platen, lekker van te genieten hier op de zaterdagmiddag. Gilbert O'Sullivan en Danny Vera.
1: Eén kwartier.

0: De liefde spat in je oren met de muziek van Baccara. Yes, sir, I Can Boogie, Christopher Cross, Ride Like the Wind en Gilbert O'Sullivan. Afijn, de mooie liedjes hier in Muziekplezier. En straks nog Brian Hyland aangevraagd. Sealed with a Kiss komt voorbij. Nog een mooi plaatje voor Don heb ik uitgezocht. Allemaal met de liefde centraal of met iemand die je heel erg mist. En nu contact met Maarten. En die wil het graag hebben over iemand met een hele warme stem, toch wel. Ik ga een beetje bijna als een praten. Demis Roussos.
1: Ja, enorm. Ik heb altijd vanaf het begin, toen hij met zijn band toerde ook al, vond ik het al hele goede muziek. En later, toen hij solo ging, eigenlijk ook.
0: Ja, weet je wat ik nou eigenlijk vind als ik zo naar jouw stem aan het luisteren ben? Het lijkt wel een beetje op Demis Roussos.
1: Ik heb een vrij zware stem, meestal, ja. Ja.
0: Heb je ook een baard?
1: Nee. En ik ben het ook niet. Ik ben wel qua gewicht, denk ik, en kom ik in de richting. Maar ik ben niet zo breed en groot.
0: Oké. Ja, je komt dus niet in. Ja goed, Demis is ons helaas al ontvallen. Maar je zou een soort lookalike kunnen. Nou ja, dan net niet dan eigenlijk. Hè?
1: Nou nee, dat niet hoor. Nee. En ik heb ook niet van die jurken dus.
0: Ook niet, nee oké. Okay. Je hebt een andere kledingstijl.
1: Ja, inderdaad. Ja. Maar hoe heet het, de figuur op zich, ja. Indrukwekkend,
0: hè? Ja, daar staat wel een artiest, hè?
1: Ja.
0: Waarom dit nummer?
1: Ik heb de tekst, ik draai ook nog wel eens tekst uit. En dan, ik vind de tekst heel goed eigenlijk.
0: Ja.
1: En dan draai ik op songteksten, dan ga ik even de tekst uitdraaien. En dan heb ik een ordnetje voor. En dan, probeer ik het ook mee te zingen. Maar ja, mijn stem is wat minder goed dan de zijne natuurlijk. Dus, maar goed, het is wel leuk om te doen.
0: Ja, en waar gaat dit over dan? Heb je dat een beetje kunnen doorgronden, kunnen uitvinden?
1: Ja, het gaat om een jonge dame die... waarvan die heel onder de indruk is eigenlijk. En ja, dat geeft wat problemen, maar dat is meestal met dat soort liedjes. Mm-hmm. Dus maar het is gewoon qua tekst heel sterk. Ja. Maar als je hem zo hoort ook. Maar als je de tekst erbij hebt, dan leeft het liedje nog meer.
0: Ja, mooi. Nou, we gaan hem draaien. Het nummer heet, voor de duidelijkheid. Lament?
1: Lament, ja.
0: Lament, hè?
1: Ja.
0: Nee, ik denk, dan hebben we het over de goeie. Dan,
1: ja, nee. dat is inderdaad de juiste.
0: Dan heb ik hier de goeie staan, ja.
1: Goed zo.
0: Ik wil je heel erg danken voor je aanvraag, hè?
1: Dankjewel.
0: Oké.
1: En succes met je programma.
0: Dankjewel hoor, groetjes. Dag.
1: Hey.

0: Guus Meeuwis, We Leven Nu, zijn nieuwe en nu een hele oude. We gaan naar de jaren 60 met Brian Hyland, Sealed With A Kiss. Ik had hem eigenlijk al even beloofd voor Ineke, die gisteren trouwens nog zo leuk reageerde op dat WK-lied, dat nieuwe WK-lied dat uit is. Die zal ik ook nog een keer laten horen in Muziekplezier, hoor. Maar nu dus, klaar voor de zomer met Brian Hyland. Als je denkt, wie is dat nou ook alweer? Nou, hij werkt onder meer samen met Curtis Mayfield.
1: Muziekplezier met Joost.

0: Dat was John Denver en Take Me Home, Country Roads. Ik krijg in de app van Mariska en die schrijft... Is dat dan speciaal voor mij? Geen idee. Is er misschien een aanleiding voor dat het speciaal voor haar gedraaid is? Kan het even aan de vragen natuurlijk. Zo zijn wij dan wel van Radio M Utrecht. Dan mag ze het zelf even uitleggen. Of ik heb appjes gemist, hè? Dat kan natuurlijk ook, hè? Mariska, hij was op de radio. Take Me Home, Country Roads, van John Denver.
1: Ja. Goedemorgen, Mariska.
0: Hi, met Joost van de radio.
1: Hey.
0: Speciaal
1: hallo.
0: Voor jou dus? Dat was jouw gedachte?
1: Ja, nou ja, sowieso John Denver.
0: Oh, oké, okay. Jij bent een groot fan.
1: Ja, nog steeds. Man is al jaren dood, maar ja...
0: Ja,
1: muziek doet mij nog steeds heel veel.
0: Bij meerdere artiesten zo, hè? Dat ze voortleven.
1: Ja.
0: Ja, ja, eerlijk. Vind je het ook zo mooi dat bijvoorbeeld mensen zoals Neil Diamond... en Paul McCartney en Barry Manilow en zo... Still Going Strong zijn, die nemen gewoon nog muziek op, hè? Of althans, postuum, dom klinkt.
1: Ik wou net zeggen.
0: Ja. Wat is het dan?
1: Ja, maar dat is inderdaad zo. Maar dat is inderdaad postuum, ja.
0: Nou, bij Neil Diamond, nee, maar bij Paul McCartney niet, hè? En Barry Manilow,
1: nee,
0: die hebben echt...
1: Nee,
0: Neil Diamond is...
1: wordt een dingetje, hoor.
0: Ja, dat wordt een dingetje, inderdaad. Nee, maar dan komt er ook altijd materiaal... wat nog ergens op een zolderkamertje ligt, hè?
1: Dat klopt.
0: Dat toch? Nou ja, John Denver is gewoon John Denver. Dit nummer kennen we al heel lang. En misschien dat er toch nog ergens een keer iets nieuws opduikt dan van hem, hè? Wat we nog niet kennen.
1: Nou, kijk, dat is ook zo. Maar ik denk ook dat er een heleboel nummers... nauwelijks gedraaid worden, want hij heeft zoveel uitgebracht.
0: Ja.
1: En lang niet alles wordt gedraaid. Het zijn altijd die bekende nummers en dat vind ik wel heel jammer.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, wat let je om nog eens een keer een gooi te doen, hè? Want ik bel je nu zomaar op, maar vul eens een keer een verzoekformulier in. En dan komt er misschien een keer een andere van John Denver voorbij, muziekplezier.
1: Ja, ik heb al eens een keertje wat aangevraagd.
0: Oh,
1: en dat was... Dat was You, en dat heb je toen ook gedraaid. En daar was ik ook heel blij mee. Dus ik kan niet laten om dan te reageren als ik John hoor.
0: Nee, dan weet ik dat. Mariska, ik maak hier een notitie van. Ik weet, ja, er zijn zoveel luisteraars dat ik niet bij alles aan iedereen onthouden wat ze... Maar ik ga het nu onthouden, dat je van John Denver houdt, ja?
1: Oké, helemaal super.
0: Oké, fijne zaterdag, hè?
1: Ja, jij ook. Doeg.
0: Hoi. Dit is mooi. Kippenvel, dit is voor Don heeft hij aangevraagd. Dolly Parton.

stiekem vind ik deze veel mooier dan de versie van Mariah Carey, Dolly Parton. Daar is het nummer natuurlijk officieel van. I Will Always Love You, Radio Utrecht. Nu een hele andere koek.

dat weekendgevoel, dat gaat goed. En Justin Timberlake, die zorgt er wel voor, hier op Radio M Utrecht. En Jorien, die zegt nog over Dolly Parton, we hadden haar gedraaid, hè. I Will Always Love You, de beste vertolking inderdaad van Dolly. Je geeft ook de voorkeur aan die versie, als je het vergelijkt met Mariah Carey.

0: heel slecht in neven en nichten en familieleden uit elkaar halen. Wie is wie en zo. Nou ja, en heeft die weer een kleinkind gekregen en zo. Nou, het is soms een beetje lastig. Maar nou ja, misschien kan je me daar ooit een keer tips over geven. Nu niet meer, want muziekplezier voor de zaterdag zit erop. Morgen weer een nieuwe. Veel plezier met Pluk de Middag zometeen. En Chris?
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
11: Wacht even hoor.
10: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher?
11: Klopt dat wel?
10: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
12: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, ik ben blij dat ik met de motor ben. We hebben nog 2 files. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en Nieuwegein-Zuid. 4 kilometer, doe je 15 minuten over. En de A12, dat is Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Oude Rijn. 4 kilometer, doe je 11 minuten over.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Hoi Judith.
17: Dag lieverd. Was het leuk op school?
16: Nee, we moesten stomme dingen doen.
17: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school. En krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn. En je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen. Maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hurt.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
13: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
18: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
19: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
21: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Een van de weinige nummers uit de Lage Landen, dat is dan België, die ook in de Verenigde Staten de hitlijsten haalde. Uit 1989 was dit Soul Sister met The Way to Your Heart. Goedemiddag, daar zijn we dan. Pluk de middag. Ja, we hebben weer een boordevol programma. Zometeen natuurlijk Pluk de plaat. Over een minuut of 10, 15 ongeveer. Een bekend liedje, tekst omzet in een ander jasje. Of een andere taal, andere melodie. En jij raadt het originele nummer. En nou ja, dikke prijzen winnen natuurlijk. En in deel 2, 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Ze zijn vandaag wel iets moeilijker dan gisteren. Kan ik alvast zeggen. En wat heb jij ooit per ongeluk kapot gemaakt en daarna heel vakkundig verzwegen? Is dat dure vaasje van je schoonmoeder geweest of de kras op de auto van je buurman? Nou, dit is je kans om het vanmiddag eindelijk op te biechten. Ja, ikzelf, een wijnglas, dat was een erfstuk van mijn vrouw. Ze weet het nog niet. Die heb ik stuk laten vallen in de vaatwasser. Het zat in mijn hand en in één keer lag het in stukjes in de vaatwasser. Ik heb dat netjes afgevoerd en schoongemaakt. Is nog niet ontdekt. De pantoffels van mijn ex-vrouw, dat was wel moedwillig. Ik stoorde mij er enorm aan. Ik weet niet waarom, maar ze zagen er wel gek uit. Nou, laat me maar eens weten via de socials of gewoon de app van RTV Utrecht. En onderweg hier naartoe, daar moet ik toch even vertellen, was iets heel raars. Ik zat op de motor en ik kwam binnen de stad Utrecht, en daar landde naast mij een kraai. Een zwarte kraai. En dat is nog niet zo gek, maar hij bleef me ook een beetje aankijken. En het leek net alsof hij zei: pluk, pluk, pluk. Echt heel raar, hoor.

0: Leuke platen onderweg hoor. Zometeen de Foundations uit de jaren 60. Gerard Joling als de nationale nieuwe. En de Village People nu met YMCA.
1: Goedemiddag.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard Joling.
2: Geen bij jouw liefde en niet voor een leven. Ik wil echt niet voor één keer.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard Joling.
0: Bij Radio

Nou, het was toen die tijd best wel een beetje bijzonder, want het was de eerste Britse nummer 1 hit van een band met een gemengde afkomst. 1967 moet je nagaan wat een verandering er is geweest. Toen die tijd vergeleken met nu. Het is 3:08. Ja, mensen die reageren een beetje gek op dat verhaal van die kraai. Ja, die kraai die deed gewoon zijn snaveltje open zo. En ik dacht echt te horen. Pluk. Pluk. Nou, even kijken. Paul die appt ons in de studio. Groetjes van mijn ouders Nel en Jan. We zijn in de auto op weg naar de verjaardag van het neefje Noël, die vandaag 2 jaar wordt. Dat is in Rotterdam. Van harte gefeliciteerd. Ja, daar gaan we dan. Je zat er wel op te wachten. Ah, is een beetje moeilijk hoor vandaag. Luister eens.

0: Baby, schau mich an. En sag mir, was du siehst.
1: Ja, het is dus best een beetje moeilijk vandaag. Hij is wel erg lekker hoor, daar niet van. Maar je moet even goed luisteren zometeen. En mocht je het weten, ja, dan maak je misschien kans op een prijs. Het is dus een liedje in een ander jasje

Julien Clerc, de Franse charmeur bij uitstek. In Nederland hadden we enorme zwak voor hem. En hij verkocht hier soms meer platen dan in zijn eigen land, Frankrijk namelijk. Leuk om dat even mee te nemen voor deze zaterdagmiddag 2:30. Ja, ik heb nog geen goede inzendingen voor het pluk de plaat plaatje. We moeten hem nog een keer laten horen. Dat lijkt me een goed idee. En dan moet je even gelijk aan het begin luisteren wat er gezongen wordt. Dus let goed op. Nou, dit niet. Dat willen we niet horen. Wacht even hoor, dat moeten we wel goed doen natuurlijk. Hè. Even kijken. Nou, let op.

0: Nou, laat me maar eens weten via de app van RTV Utrecht. Wat is het, dit bekende liedje? Hij is heel erg bekend. Uit de jaren 80, in een andere taal, in een andere melodie. Jij moet het originele nummer raden en het artiestje natuurlijk wat erbij hoort. Nou, even kijken. Later vanmiddag en vanavond kunnen er regen- en onweersbuien gaan vallen. Een waarschuwing is dat voor vanmiddag en vanavond. Wordt het erger, worden er stevige onweersbuien verwacht. Code geel is afgegeven. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Later, vooral in het zuidoosten, kan er een bui vallen. Soms met onweer dus. Het wordt 17 graden aan de kust. Lokaal toch nog wel een graad of 25 in het oosten of zuidoosten. Vanavond de onweersbuien die over het land richting het noorden trekken. Plaatselijk hagel, flinke regen en een korte tijd windstoten tot ongeveer 60 km per uur. In het noorden en noordoosten blijft het waarschijnlijk wel droog. Dus daar zit je goed. En er is weinig wind. Als we even kijken naar de weg. Een aantal files. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en Knoopert Everdingen. 4 kilometer. Doe je 10 minuten over. De A12. Dat is Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Nieuwegein. 4 kilometer. 12 minuten. Dan nog 2. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Bodegraven. Daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. En de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Knoopert Lunette. 11 kilometer. Doe je 17 minuten over.
1: De middag met Chris Brink.
0: Radio 1 Utrecht. Michael Jackson.

heb geprobeerd dat dansje na te doen. Maakt hij zo'n hele 360 graden dansje. Nou, dat lukt me niet. Dat deed hij toch beter. Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. En denk even na, hè, wat je vanmiddag gaat opbiechten. Wat heb jij per ongeluk kapot gemaakt en daarna ook heel vakkundig weer verzwegen? Zijn we heel erg nieuwsgierig naar.

0: Ja, ik heb heel veel reacties gekregen van André Hazes tot de BZN-groepjes. Ze kwamen allemaal voorbij. Okay. Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Ken Jay.
0: Hey, Ken Jay.
1: Hi, goedemiddag.
0: Zo, jij dacht dit is helemaal niet zo moeilijk.
1: Ik zat in de auto en ik herkende hem eigenlijk meteen.
0: Ja, zullen we nog een klein stukje laten horen?
1: Ja, zeker.
0: Alleen daarom al is het leuk, hè?
2: Even. Baby, schau mich an. Und sag mir, was du siehst.
0: Ik denk dat Erwin Peters gewoon een mooie cd kan maken van al die nummers die hij maakt. Weet je ook niet?
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, het is toch hartstikke leuk dit. Maar jij zat in de auto en waar was je naartoe onderweg?
1: Onderweg naar huis.
0: Naar huis. En waar is huis?
1: Lunetten.
0: Lunetten, oké. Even luisteren, klein stukje.
2: Baby, schau mich an. Und sag mir, was du siehst.
0: Maar ja, wist het al gelijk. Wat is het, denk jij?
1: Fame van Irina Cara.
0: Ja, Irina Cara. Nou, je bent de winnaar vandaag.
1: Ja, top.
0: Ken
1: nou,
0: Jay. Wat is je eigen naam, Ken Jay?
1: Ja.
0: Wat een mooie naam heb jij.
1: Dankjewel.
0: En waar was je geweest dat je nu in de auto zat richting huis?
1: Naar de sportschool.
0: Oh, kijk eens aan. Ja. Discipline.
1: Ja, ik probeer het op te pakken.
0: Oké, een soort verlaten goede voornemens.
1: Ja, zeker. Maar goed, beter later nooit.
0: Nee, dat is zeker waar. Zeker waar. Ik ga eens even voorlezen wat er in onze prijzenkast is vandaag. Een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, koeltasje en een toilettasje.
1: Dan doe maar het toilettasje.
0: Het toilettasje van Radio Utrecht. Die komt jouw kant op. Hey, heb jij wel eens iets kapot gemaakt en dat ook gewoon laten verdwijnen? Zonder dat iemand het wist?
1: Ja, vast wel.
0: Genoeg. heb je een voorbeeld of dat niet?
1: Ik ben even aan het denken. Mm-hmm. Nee, ja, ik kan me zo snel even niet voorhalen.
0: Nou, het gaat om het moment dat je iets kapot maakt, hè, of denkt van hem, en dan denk je, oh, als ze daar achter komen, dan heb ik echt een probleem. Dus wegwerken die handel. Dat moet echt wel indruk gemaakt hebben.
1: Weg ermee.
0: Ja, maar jij zou...
1: Nee, ja, ik durf zo even niks te zeggen.
0: Nee. Nou, ja, of je wil het niet opbiechten, dat kan natuurlijk ook nog.
1: Dat kan ook inderdaad.
0: Hey, Kenji, hartstikke mooi. En maak er een mooie middag van nog. En ja, dank je voor het meespelen.
1: Yes, graag gedaan.
0: Hoi. Dag. En we gaan het nummer draaien. Irina Cara met Fame op Radio M Utrecht. En onderweg is zometeen nog Dolly Parton en Billy Joel. Met Don't Ask Me Why. Je hoort het hier bij Pluk de Middag.

Billy Joel staat bekend als de Piano Man, maar op dit nummer speelt hij alleen maar gitaar en percussie. Is u misschien niet opgevallen, maar 1980 was het nummer. Even kijken hoe raadt de plaat van Paul. Dat was This Is My Life, Shirley Bassey. Dat was dus niet helemaal goed. Wim die vraagt of wij Justin de Wild kunnen draaien met Cheerio. Beste Wim, wij doen niet aan de verzoekplaatjes vanmiddag, maar morgen weer tussen 12 en 2. Dat is muziekplezier. En even kijken, Justin die stond op mijn bruiloft. Een paar jaar geleden, grappig is dat, hè? De jongen doet het goed. Hans plukt de plaat. De Vlieger van André Hazes was ook niet goed. Maar Ria had het goed en Frans ook. Zo zie je maar dat het niet even makkelijk was. Straks gaan we ook nog even bellen. Later met Danique, onze zangeres natuurlijk. Zij staat op het Bevrijdingsfestival aanstaande dinsdag hier in Utrecht. En ik ben heel benieuwd hoe zij daar nu in staat. We bellen tussen 4 en 5.

Het was de opvolger van Onderweg Abel met Neem Me Mee. Bij Radio M Utrecht plukte middag. En inderdaad, ik ben geen Erwin Peters. Die geniet van een heerlijk weekendje vrij. Richard die reageerde nog via de app. En zei: Chris, die kraai die naast jou zat bij het verkeerslicht. Misschien was dat wel een teken van iets. Ja, maar ik weet alleen niet wat. Vind het ook een beetje eng eigenlijk worden. Een zwarte kraai was het. Oké, zometeen het tweede deel van Pluk de Middag. Met daarin natuurlijk 3 voor 4. 3 plaatjes met dezelfde overeenkomst. Dat kan in het woordje zitten of in het onderwerp van de titel. En ook dan kun je weer prijzen winnen hier bij Radio M Utrecht. Dit is Andrew Gold. Tot zo.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
2: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
3: Dit was een uittip.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
8: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
12: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Levi. We kijken even naar de weg. Files vanaf 10 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en Knopend Everdingen. 4 kilometer, doe je 17 minuten over. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knopend Lunetten en Nieuwegein. 3 kilometer, doe je 5 minuten over. En de laatste, de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Knopend Lunetten. 13 kilometer, en daar doe je 20 minuten over.
13: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
20: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
24: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Pluk de middag met Chris.

Ja, hij had toen die tijd een soort clown optreden. Hij was in die tijd zo populair dat hij zijn eigen show had op de BBC. Nou, dat is mooi binnenkomen. Het is 3:08. Welkom, dit is Pluk de Middag. En wat heb jij nu per ongeluk kapot gemaakt en daarna heel vakkundig verzwegen? Is dat dure vaasje van je schoonmoeder of een kras op de auto van je buurman? Dit is jouw kans om het eindelijk op te biechten. Ja, ik zelf heb ook nog wel wat. Die schoot me net nog te binnen, die was ik helemaal vergeten. Ik woonde toen in een studentenflat van verpleegkundigen. En het buurmeisje van mij, zij was nog leerling verpleegkundige, had een zwarte vis. Klein zwart visje. Of ik daar even op wou letten. Ja hoor, zij was een week weg en een paar dagen daarvoor was dat visje overleden. Dat dreef in dat kommetje. Toen dacht ik, ja, ik kan het doorspoelen door het toilet. Dat is ook gebeurd trouwens, maar we zijn wel naar de dierenzaak gegaan om een nieuw visje uit te zoeken. Echt heel bijzonder. Ja, deze moet ik hebben. Nou, dat leek er natuurlijk helemaal niet op. Daar kwam ze ook achter. Dat was ook helemaal niet handig. Nou, laat maar eens weten via de app van RTV Utrecht. Wat heb jij kapot gemaakt en is geheel verdwenen? Ik ben reuze nieuwsgierig nu hoor. De week is

0: En zo is Erwin Peters nog een klein beetje bij ons vanmiddag. Zometeen 3 voor 4, 3 platen met dezelfde overeenkomst. Het komt eraan en voor de rest lekkere muziek hoor.
1: Pluk de middag.

hoor je dat? Every Breath You Take zingt hij nog op het eind heel zachtjes. Sting en Love is the Seventh Wave uit 1985 alweer. Je luistert naar Pluk de Middag en we plukken wat af. Zometeen hebben we nog 3 voor 4. De 3 plaatjes met die overeenkomst. Je kunt weer prijzen winnen. En natuurlijk moet je mij laten weten wat heb jij per ongeluk, of misschien wel bewust, kapot gemaakt en daarna heel vakkundig verzwegen. Op Facebook wordt er al aardig gereageerd. Gaan we zometeen eens even naar kijken. Elvis Presley is onderweg met Viva Las Vegas. Blijf luisteren.

Elvis Presley, Viva Las Vegas, hier bij Radio M Utrecht. Het is 4:04, zometeen het uitgebreide weerbericht. We gaan eens even kijken wat dat wordt. En natuurlijk de toestand op de weg. Aria schrijft, het was wel een beetje schrikken. Ik ben nogal onhandig, oftewel lomp, dat schrijf je zelf, hè? Ik breek regelmatig iets op wat voor manier dan ook. Nou, ik wil elkaar de hand geven. Ik heb dat echt heel veel. Ik denk dat er wel één keer per week wat sneuvelt bij mij. Een kaars of zo. Ben ik een beetje aan het stoffen. Bonk, stuk. Glazen ook. Maar je schrijft, mijn vader had een glas cognac met een verzilverde voet. Ooit een keer gekregen. En met het afwassen brak ik het met het afwasborsteltje. Een gat in het glas. Oei. Meestal niet goed. Gerda schrijft, nou, dat is me nog nooit overkomen. Ik heb geen spannend verhaal. Gerard, ik kan me er maar één herinneren. Dat was bij de karaf bij mij thuis. Was een klein stukje van de stolp af. En ik had het zo neergezet dat het niet opviel. En maanden later viel mijn vrouw pas op dat, dat ze de Franse cognac nodig had. En hup, de schuld was niet meer bij ons. Welk lied van The Sound of a Breaking Glass wil je horen? Nou, beetje ingewikkeld verhaal, maar ik denk dat ik het wel begrijp. Jolie, een vriendin, had net een nieuwe leren bank. Die kwam ik bewonderen. En ik nam haar hond mee. Die was altijd welkom daarbinnen. Haar hondje was een banger scheiterd, maar ging ook met de mijne goed om. En op een gegeven moment was mijn hond achter de bank. Mijn vriendin stond in de keuken en tilde zijn poot omhoog om de bank te markeren. Ik heb dat nooit iets van gezegd. Oeh. Johanna, hey Chris, geen paniek. Je moet gewoon alles opbiechten. Ik had een prachtige lange vaas in de hal staan. Een blauwe hoge. Je stuurt ook een foto mee, dankjewel. En de eerste dag thuis met stofzuigen en tegenaan geramd. Erg jammer, maar ja, je doet het niet met opzet. Dankjewel, Johanna. Zometeen gaan we nog meer reacties eens even bekijken. Wat er allemaal stuk is en wat je ook verzwijgt natuurlijk. Dit is Christos, Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Allemaal

Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Allemaal bij elkaar. Zij hoort bij mij. Vanmiddag schijnt de zon, ook hier in Utrecht aan de Hengeveldstraat. Vooral in het zuidoosten kan er een buitje vallen, soms met onweer. Vanmiddag dus, een graad of 17 wordt het aan de kust, tot 25 nog wel in het oosten en zuidoosten van ons land. Weinig wind, dat is al een verschilletje met de voorgaande dagen. Vanavond trekken er een paar onweersbuien over het land richting het noorden. Daarbij kan plaatselijk hagel vallen. En het kan flink gaan regenen in korte tijd. Windstoten ook tot 60 km per uur mogelijk. Vannacht vallen er in het noorden nog een paar regen. Buien, mogelijk met onweer. En die trekken daarna weg naar het noorden. Het koelt af naar een graad of 13 vannacht. De A2 Den Bosch richting Utrecht staat een file van 4 kilometer. Doe je 21 minuten over. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen knopen Lunetten en Nieuwegein 3 kilometer. 7 minuten doe je daarover. En de laatste de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Hagestein 5 kilometer. 14 minuten vertraging.

Dat is de zaterdagmiddag van Radio M Utrecht. Pluk de middag. Ja, Shania Twain fileert in dit nummer de mannen die veel te veel met hun uiterlijk bezig zijn. Dus mocht je je aangesproken voelen, impress me much. Dan weet je waar dat nummer over ging. Want je kunt het wel leuk meezingen, maar ja, ben je nu helemaal op de hoogte. Nou, het is de hoogste tijd, hè. Voor 3 voor 4. Ben je klaar voor jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht? 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Eenzelfde woordje of een onderwerp in de titel, maar het kan ook in de namen van een groep of artiest zitten. Ben je er klaar voor? 3 voor 4. Dit is aanwijzing nummer 1.

Dit was aanwijzing 1 in het spel 3 voor 4. De drie platen met een overeenkomst. En als je een idee hebt, stuur dat even via een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht rechtsbovenin. App ons. In de aanwijzing 2...

Dit was aanwijzing nummer 2 in het spel 3-4-4 bij Radio M Utrecht. Heb je hem al te pakken? Toch een beetje een weggevertje vandaag, hè? App het naar de radiostudio via de app. En misschien heb ik je zometeen aan de telefoon. Dit is aanwijzing nummer 3.

0: Lief is ze, Olivia Newton-John. Ik heb ook iets raars hoor. Ik zat een beetje zo, niet in mijn neus, maar een beetje erboven te friemelen zo. En ik was ook een eierkoek aan het eten. En nou zit er een stukje eierkoek in mijn neus.
1: Ja, best gek.
0: Echt heel raar. Zaterdagmiddag, 3:15. En dit was het dan, 3:04. En we hebben wel wat reacties binnengekregen. En er kan er maar één de winnaar zijn. Dus we zijn op zoek naar de winnares. Als het goed is, is dat Bianca. En als dat niet zo is, gaan we naar de volgende bellen.
2: Met Bianca.
0: Dag Bianca, met Chris van Radio M Utrecht.
2: Oei, oh wacht even.
0: Oh, ik wacht even. Ja hoor.
2: Ja, ik hoor hem hier zeg maar aan mijn telefoon.
0: Ja.
2: En op de televisie hoor ik nou net dat ik opneem.
0: Oh, dat is wel ingewikkeld.
2: Ja.
0: Heb jij nog wat op te biechten? Heb je wel eens wat stuk gemaakt wat je hebt verzwegen? Nou, we het er toch vandaag over hebben.
2: Jeetje.
0: Hoeft er maar eentje hoor. Nee, maar
2: nou,
0: dat je...
2: niet eigenlijk zo gauw dat ik weet. Nee.
0: Nee, het is al... je biecht wel alles eerlijk op, zeg maar, als iets stuk is.
2: Ja.
0: Nou, eerlijk.
2: Ja, het ligt ook aan natuurlijk waar. Hè? Als ik bijvoorbeeld op mijn werk ben, dan moet ik wel... ik heb dat en dat per ongeluk kapot gemaakt. Of...
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat is wel een beetje afhankelijk wat van werk je doet, denk ik ook.
2: Ja, ik werk zelf in een restaurant, dus... Dat,
0: ja, oh ja. Dat sneuvelt nog wel eens een keer wat.
2: Ja, hou op, schijn uit.
0: Beste Bianca, je hebt geluisterd naar 3:04 en je had voor mij het goede antwoord. En weet je nog welke dat was?
2: Magic.
0: Magic, ja, inderdaad. Ja, helemaal goed. En weet je nog welke nummers er voorbij kwamen, of niet?
2: De eerste was volgens mij Queen.
0: Ja, A Kind of Magic.
2: Ja, twee weet ik eigenlijk niet. En de laatste was volgens mij Olivia Newton-John.
0: Ja, met Magic uiteraard.
2: Magic,
0: en
2: ja.
0: Pilot zat ertussenin met Magic.
2: Oké, okay. Ik dacht eigenlijk misschien dat je als laatste van Herman van Veen draaide of zo. Als ik kon goochelen of zo.
0: Nou, dat had maar zo gekund. Ja,
2: ja.
0: Ja, ik zit het ook 's ochtends maar te bedenken van zou ik eens doen. Gisteren hadden we ook wel een redelijk makkelijke, maar vandaag ook. En morgen... Dan ga ik het wat moeilijker maken. Maar dat maakt voor jou niet uit.
2: Nee.
0: Ja. Ja, voor mij mag het wel. Maar de programmaleider die vindt daar wat van.
2: Ja, dat begrijp ik.
0: Ik ga de prijzen even met je doornemen. Wat wil jij graag hebben uit onze prijzenkast? We hebben de shopper, het puzzelboekje, het notitieboekje, het koeltasje of het toilettasje.
2: Ja, wat zou ik eens nemen?
0: Ja. Ik neem even een slok koffie ondertussen.
2: Ja, doe wat. Hebben jullie geen schorten?
0: Ja, thuis, maar niet hier. Nee.
2: Ja, nee.
0: Nee, het is.
2: De shopper.
0: De shopper, maar die is wel heel mooi, want ik zie hem hier wel eens liggen. Dat is gewoon leuk.
2: Oké. Okay,
0: nou, komt jouw kant op. Blijf even hangen voor de juiste gegevens.
2: Doe ik.
0: Bianca, dankjewel voor het meedoen, hè?
2: Ja, fijne dag mogelijk.
0: En fijne zaterdag. Ja, dankjewel hoor.
2: Doei.
0: Dat was Bianca, gaat er vandoor met een shopper bij Radio M Utrecht. Don't give up op Radio M Utrecht. Dit zijn de Dolly Dots. En zometeen die Archies met Sugar Sugar.

onze nationale trots uit de jaren 80. Dat was zo, dat stopt vrij abrupt. Dolly Dots en Don't Give Up 1983. En ja, ze waren in Japan ook zo populair dat ze daar hun eigen tekenfilmserie kregen. Wist je dat? Grappig is dat. Hey, zometeen hebben wij het laatste deel van Pluk de Middag. Reden genoeg om te blijven luisteren hoor. Want we gaan natuurlijk doorpraten over het onderwerp. Wat heb jij per ongeluk kapot gemaakt en daarna heel vakkundig verzwegen? Ja, ik lees ook een verhaal net van iemand die de slagboom van een parkeergarage heeft eruit gereden en toen is weggereden. Dat die op camera is vastgelegd. Maar ja, wel heel eerlijk, maar niet opgebiecht. Dus nou, kom je misschien goed mee weg. En natuurlijk gaan we even bellen met Danique. Zij staat op het Bevrijdingsfestival aanstaande dinsdag hier in Utrecht.

0: jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
4: Wacht even hoor.
3: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Levi. Even een blik op de weg. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en Knopert Everdingen 5 kilometer. Dat is een vertraging van 8 minuten. En op dezelfde A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knopert Everdingen en Beest. Daar is net een ongeval gebeurd. De weg is daar dicht en het verkeer wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knopert Lunette en Nieuwegein 3 kilometer. Daar doe je 8 minuten over. De Bee Gees zijn onderweg hier in Pluk de Middag.
11: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
17: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
18: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
19: Doet u voorzichtig met mijn vader.
20: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
21: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
22: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
23: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
24: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht... Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
25: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
26: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
27: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
26: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
28: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
29: Pluk de middag met Chris.

De broertjes Gibb die schreven de soundtrack voor de Saturday Night Fever film zonder dat ze deze maar gezien hadden. Moet je nagaan. Dit nummer werd in één keer uitgebracht en de film was er nog niet eens. De Bee Gees Night Fever. 4:08. Dit is deel 3 van Pluk de Middag. Er zit nog steeds een stukje eierenkoek in mijn neus. Vraag me niet hoe dat daar terecht komt, maar het plakt zo lekker. Nou, heel gek, moet ik het ook helemaal niet vertellen. Dit uur, we gaan natuurlijk hebben over het onderwerp. Hè, want, wat heb jij per ongeluk stuk gemaakt en daar nooit wat over gezegd? Hè, dat vaasje van je schoonmoeder of die kras op de auto van je vader. Dit is de kans om het uiteindelijk op te biechten. Ja, ik heb genoeg dingetjes, dus daar heb ik al het een en ander van verteld en opgebiecht. Ik hoop dat dat goed gaat de rest van de dag. Laten we maar eens weten. Stuur een appje via de app van RTV Utrecht. Nou ja, en reageer via de socials, dat kan ook. Hè. Facebook staat ook een leuk artikeltje. En natuurlijk gaan we straks nog even bellen over een minuutje of 5, 6 met Danique. Want zij staat op het Bevrijdingsfestival aanstaande dinsdag hier in Utrecht.

0: Ja, straks een liedje over slapeloosheid, wat heel vrolijk is ingezongen. En nu John Anderson met Surrender uit het jaar 1982.
1: Pluk de middag.

0: Ja, je hoort het ook weer. De oudere hits komen ook voorbij bij Radio M Utrecht 1965 voor Ivy League. Tossing and Turning, dat is een vrolijk liedje over slapeloosheid. Het was toen die tijd een van de grootste hits van de Britse beatgolf. Ja, slapeloosheid. Heb jij wel eens last van slapeloosheid, beste Danique?
1: Hallo, af en toe wel hoor. Als ik zenuwachtig ben, dan slaap ik wel minder goed.
0: Ja, dat ken ik wel.
1: Lig ik al wakker.
0: Ja, en is dat dan in de ochtend of kom je moeilijk in slaap dan?
1: Ja, dat laatste. Ik kom wel echt moeilijk in slaap.
0: Ja, dus je brein is nog niet toe aan slapen dan, hè, denk ik.
1: Precies, ben ik aan het malen en aan het nadenken.
0: Zeg Danique, we hebben elkaar volgens mij een maandje geleden gesproken. Ook bij Radio M Utrecht. En toen las ik niet zo lang geleden dat jij binnenkort in Utrecht bent. Ja, dan moet ik je even bellen.
1: Ja, klopt. Echt leuk. Ja,
0: aanstaande dinsdag. Dan is het Bevrijdingsfestival. Dat is best spannend, denk ik.
1: Ik denk echt dat dat best spannend is.
0: Ja.
1: Het is wel tot nu toe mijn grootste optreden. En volgens mij, van wat ik gehoord heb, is dat er heel veel mensen staan. Dus wat natuurlijk wel het allemaal nog veel vetter maakt. En ik heb zoveel zin in het. Maar ook wel spannend tegelijkertijd, ja.
0: Ja, want het is er niet onbekend, het optreden. Want je hebt alweer aardig wat gedaan, zag ik. Op jouw Instagram-pagina bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Weet je hoe laat jij aan de beurt bent en hoeveel nummers je gaat zingen bijvoorbeeld?
1: Ik sta om 3:30.
0: Oh ja.
1: Ja, 3:30 tot 4:15, dus 3 kwartier. Dat is wel lekker. En ik zing 12 liedjes volgens mij.
0: 12 liedjes?
1: Ja, 12, ja.
0: Zo. Oh, dat is wel een flink optreden.
1: Ja.
0: Oh, daar komt echt alles voorbij wat ik mooi vind. Ja, dan moet ik toch maar. Ik moet dinsdag eigenlijk werken, maar ik ga vrij nemen, denk ik. Ik wil dat gewoon meemaken.
1: Oh, ja. Leuk. Ja, het lijkt me heel leuk als jij er bent, hoor. Dat lijkt me leuk.
0: Dat we dan samen ook een liedje zingen. Weet ik niet of dat goed is. Oh, ik wou dat ik zo'n stem had. Echt waar.
1: Oh, waar zing je graag dan?
0: Nee. Ja, in de auto soms een klein beetje. Ja, precies, in de douche, ja.
1: Oh,
0: nee, ja.
1: Leuk.
0: Nee, ik laat mij maar gewoon bij de radio zitten. Dat is ook leuk. Ja, we hadden net even buiten de uitzending over van het onderwerp van vandaag. Hè? Heb je wel eens iets kapot gemaakt en dat ook verzwegen? Ja, wij hebben heel veel reacties gekregen. Jij zei, nou, ik heb eigenlijk dat niet meegemaakt.
1: Ja, Ik ben benieuwd. Misschien dat ik nog wel ook wel op een idee kom van misschien dat ik het toch ooit wel eens heb gedaan. Maar wat de luisteraars zeggen.
0: Ja, dat varieert van het omstoten van een vaas bij de IKEA bijvoorbeeld. En dan doorlopen tot het bij een parkeergarage de slagboom eruit rijden. Dat is ook een behoorlijke.
1: Dat is wel heftiger, ja. Die en, is ook pittig.
0: Ja, ik had een glas wat stuk gehad, wat een erfstuk was. Maar het meest gekke was een goudvis. Nou, het was eigenlijk een zwarte goudvis. Heel gek, een zwarte vis. Moest ik opletten van een buurmeisje. En je raadt het al, dat beestje, dat stopte ermee. En toen ben ik met dat dode visje naar de dierenwinkel gegaan. Hebben jullie deze ook ergens? Dus wij kijken van deze lijkt er wel op. Dus die hebben we in die kom gedaan. En in de hoop dat ze daar niet achter kwam. Maar dat ging niet door. Dat had ze al gelijk gezien. En gelukkig kon ze erop lachen. Maar dat is ook wel zoiets, hè?
1: Nou, dat is wel pittig, hoor.
0: Ja. Nou wil ik het 3 van jou horen. Nee, hoor. Als je ze niet hebt, dan heb je ze niet, hè?
1: Ja, ik zit echt na te denken, maar volgens mij heb ik dat gewoon niet, denk ik. Ja, of ik weet het gewoon oprecht echt niet.
0: Nee, maar dat is toch hartstikke goed.
1: Ik ben ook heel slecht in liegen, dus ik denk dat schenen dan anders meteen af kan komen als dat al gebeurt.
0: Ja, ik vind het wel heel eerlijk. En misschien schiet het nog erbinnen, hè? Dan moet je maar even, dan bel je maar even terug. Dan gaan we dat toch even behandelen. Hey, hartstikke leuk om jou even kort gesproken te hebben. Ik ben erg benieuwd hoe je het vindt aanstaande dinsdag. Waar is het Bevrijdingsfestival? Weet je dat zo?
1: Volgens mij in Park Transwijk.
0: Oh, Transwijk. Ja. Ja,
1: ja, toch? Als ik het goed heb, ja.
0: Leuk. Ik wens je onwijs veel succes. En wij hebben een mooi liedje voor jou. Het is jouw laatste volgens mij, hè? Het laatste uitgebracht.
1: Ja, klopt.
0: Wil je mezelf aankondigen?
1: Lieve luisteraars, mijn naam is Danique en dit is mijn nieuwste liedje, Los Los Vast.

The Fate of Ophelia van Taylor Swift bij Radio M Utrecht. Daarvoor hoorde je Danique met Los Vast. En zij staat dus aanstaande dinsdag op het Bevrijdingsfestival hier in Utrecht. Dat wordt echt een spektakel. 12 nummers laat ze horen. Dus nou, ik ben heel benieuwd hoe dat is. Een hele ervaring. Het onderwerp van vandaag, ja, we hebben nog wat afsluitende reacties. Anneke, die zegt, ja hoor Chris, het is mij ook wel eens een keer gebeurd. Een aantal jaren geleden vroeg mijn vriendin in Bijlen of ik een schaal kon halen bij de HEMA. Waar zij woonde, maar ze had hem niet meer. Dus hup, in de auto naar de winkel. En ja hoor, daar stond hij te glimmen. Oh, wat een mooie schaal. Afgerekend en in de auto gestapt. Mooie foto gestuurd. Kijk eens, dit is de schaal. Kom ik thuis, zet ik mijn auto neer op de vaste plek en sla ik per ongeluk met de tas tegen een betonnen paaltje. Krak! Dag schaal. Ja, dat gebeurt. Ja, ik heb het nooit tegen haar verteld. Maar ze was blij met de nieuwe schaal. Die is dus wel weer gekomen. En Alice die schrijft een biljarttafeldoek. Oh, nou, dat valt toch wel op, denk ik. En is dat ooit toegegeven? Dat is ook wel interessant. Heb jij ook nog een leuke toevoeging aan dit verhaal? Althans, het onderwerp van vandaag. Wat heb je kapot gemaakt en verzwegen? Laat het mij weten hier bij Radio M Utrecht. Zometeen de verkeersinformatie en de files in de regio, die zijn er wel. Zeker door de wegwerkzaamheden, maar er is ook een ongeval gebeurd bij Beest. Las ik net. Dus daar gaat er ook wat oplopen qua auto's. Hè? Nou, voorzichtig ermee.

Gezellige muziek plukt de middag, ja. Later vanmiddag en vanavond kunnen er regen- en onweersbuien gaan vallen. Stevige onweersbuien, code geel is net afgegeven. Vanmiddag schijnt nog de zon af en toe. Later, vooral in het zuidoosten, een buitje met onweer. En die wordt dus in hevigheid vanavond uitgebreider. En dan een beetje aan het oosten van ons landje. Een graad of 25 kan het nog worden. Er staat weinig wind. Vanavond, die onweersbuien die trekken weg richting het noorden. Er kan wel plaatselijk hagel vallen, dus kijk uit. En flink regenen in korte tijd. Windstoten tot 60 km per uur. Vannacht zijn de buien allemaal verdwenen. Die trekken dan weg vanuit het zuiden naar het noorden. Het koelt af naar zo'n 13 graden en de wind is zwak tot matig en komt uit verschillende richtingen. Dan nog even de toestand op de weg. Vanaf 10 minuten een aantal files. De A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Beest. 4 kilometer doe je 20 minuten over door een ongeval met een motorrijder. De A12, dat is Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en Nieuwegein. 3 kilometer doe je 7 minuten over. En de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Everdingen en knooppunt Everdingen. 3 kilometer doe je 6 minuten over.

beetje een rare man was dit. Dave Barry uit 1965, Little Things. Dave Barry stond bekend om zijn rare dansjes. En het feit dat hij zich altijd probeerde te verstoppen achter zijn microfoonsnoer. Dat wordt best lastig, denk ik. Of het moet wel een heel breed snoertje zijn. Dit is Radio M Utrecht. Pluk de middag. Deze is voor mij, Suzanne en Freek.

persoonlijk favorietje hoor, dit Kim Wilde en You Came bij Radio M Utrecht. 13 minuten voor 5 op deze zaterdagmiddag. Mis je Erwin al een beetje? Ja, morgen is hij er ook niet, hè? Hij geniet lekker van zijn gezin. En ik neem zijn programma waar, helemaal geen probleem. Even heel wat anders. Er was een man die alles tegelijk wilde. Hij had een leuke relatie met een vrouw om wie hij gaf. Maar hij wilde ook zijn vrijheid niet opgeven. Hij ging met haar om alsof het serieus was. Maar ondertussen leefde hij ook zijn eigen leven. Zonder zich echt te binden. In het begin leek dat prima te gaan. Alsof hij echt het beste van twee werelden had. Maar na een tijdje begon het te wringen. Zij wilde duidelijkheid en zekerheid. Terwijl hij bleef twijfelen en geen keuze maakte. Uiteindelijk liep het vast. Hij kwam erachter dat je niet alles tegelijk kunt hebben. En soms moet je kiezen wat echt belangrijk voor je is.

Mooi hè, dat verhaal van Robert Palmer. Best of both worlds hier bij Radio M Utrecht. En dat betekent dat wij afscheid van elkaar gaan nemen. Maar wees gerust, morgen is er weer Pluk de Middag met mij, met Chris. En dan die week erop is Erwin weer hoor, wees gerust. En natuurlijk zometeen ook het Gouden Weekend ook nog met Edwin Meerman. Geniet van de programma's van Radio M Utrecht. Dit is Donna Summer als laatste.

0: een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: Dit is een uittip.
3: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
5: Wacht even hoor.
4: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Odido. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je daar zin in?
11: Ja.
10: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
5: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: Ik krijg een vakantiebroertje.
19: Huh?
18: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
19: Cool, wil ik ook.
20: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
21: europakinderhulp.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Nu, later en altijd.
23: Ga je bijna met pensioen?
24: Ja.
23: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
24: Nee.
23: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
25: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
26: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
25: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
27: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
28: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
27: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
29: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: die elkaar vonden en van wie we in de jaren 60 al het nodig hadden vernomen. Zoals van Georgie Fame bijvoorbeeld, The Ballad of Bonnie and Clyde. En van Alan Price, die bij de Animals zat. Rosetta, vandaag onze smaakmaker als aperitief.
1: Het is zaterdagmiddag. Dit is het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Wel in de buurt nog van de jaren 60, maar deze week van 1971. Want daar zijn we dus vandaag met een flinke portie nostalgie. Zonder op te scheppen tijdens het eten tussen 5 en 7. Een uitje naar toen, muziek met smaak. En hier en daar ook wel met een korreltje zout. En even voor 7, dan hebben we de toefje op onze taart. En blazen we die 55 kaarsjes. Want zoveel zijn het inmiddels vandaag weer uit. Met de muziek uit de Nederlandse top 30 vooral. En ook een kijkje in het buitenland straks. En uiteraard het nieuws uit de kranten van deze week. En ook nog wat bijzondere fragmenten. De Beatles waren inmiddels een jaartje uit elkaar. Maar de afzonderlijke leden die hadden allemaal hun eigen hit. Zoals Paul McCartney. It's just another day. Met deze en ook George Harrison was erbij. En meteen maar even door naar Ringo Starr.

0: De voormalige Beatles dus volop op het solopad inmiddels. Niet alleen Ringo Starr, ook George Harrison als gezegd zo meteen. En dit was Paul McCartney. Hij staat deze week 23 met Another Day in de hitparade die een nieuwe naam heeft gekregen.
1: De Daverende 30.
0: Sinds begin april geen Hilversum 3 top 30 meer, maar Daverende 30. En we hoorden hier overigens ook de stem van de presentator Felix Murders, nog als jonge DJ. Nou, zometeen in de krant van deze week onder meer. De verkiezingen die net zijn geweest in Nederland. Koninginnedag was dit keer in mineur. En ook nog een lintje, niet de eerste. Hij heeft er al 55. Minister Luns, demissionair is die momenteel. Ja, 55 jaar geleden ook, hè? En begin april was toen het Eurovisie Songfestival in Dublin. En dit was de winnares, Séverine.

0: Nieuw op 20 deze week dus, in 1971. De Rolling Stones en Brown Sugar was dat. In het Gouden Weekend, we zijn vandaag dus in het Smaragd. Hè? De liedjes van 55 jaar geleden. En ik lees in de krant van deze week, begin mei, dat minister Luns inmiddels al 55 buitenlandse onderscheidingen heeft. En de 56ste heeft hij nu ontvangen. Van de Finse ambassadeur. Hij heeft de versierselen omgekregen van het Grootkruis in de Orde van de Witte Roos. En hij staat ook blij op deze foto. Ja, politiek, want we hebben net verkiezingen gehad op 28 april. En ik lees daarover dat de Partij van de Arbeid de grootste is geworden. En nieuwkomer DS70, die heeft ook 8 zetels bemachtigd. De demissionair minister-president dus nu, de heer P.J.S. de Jong, die verklaart overigens dat hij niet meer in aanmerking wil komen voor het premierschap van een nieuw kabinet. En de aanleiding tot dit besluit is het verlies van de regeringspartijen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Er is ook net Koninginnedag geweest, uiteraard 30 april. Er was feest in diverse steden, maar niet bij de koninklijke familie zelf. Want daar hadden ze de uitvaart van de moeder van prins Bernard. En daardoor was er dus geen défilé bij Paleis Soestdijk. En ook nog even dit shownieuwtje wat ik meeneem. Edwin Hawkins, mijn naamgenoot, de man die met zijn groep de Edwin Hawkins Singers van de plaat Oh Happy Day een hit maakte, heeft zijn in Nederland zo succesvolle begonnen Europese tournee helaas afgebroken. En de reden daarvoor is de geringe belangstelling in enkele landen. Edwin Hawkins is teruggekeerd naar Nederland om enkele dagen uit te rusten en wat bijeenkomsten van Youth for Christ bij te wonen. Ik ben echter ook naar Nederland gekomen, zegt hij, om met Andy Tielman van de vroegere groep de Tielman Brothers te praten over een liedje dat ik voor hem ga schrijven. En ook nog even het echte nieuws van vandaag. En daarvoor hebben we de Radio Nieuwsdienst met de tijd zijn.
1: 12 uur. Radio Nieuwsdienst ANP. De politie van Utrecht heeft bij een inval in een huis aan de Moreelse Laan de afgelopen nacht 3 hashhandelaren gearresteerd. Een vierde werd later in een huis aan de Nieuwe Gracht aangehouden. Er is een flinke hoeveelheid hash in beslag genomen en andere verdovende middelen. Tennis. Betty Steuwe is er niet in geslaagd door te dringen tot de finale van een toernooi in de Argentijnse stad Rio de la Plata. Ze verloor in de halve finale van de Russin Olga Morozova. De weersverwachting tot 8 uur vanavond. Droog en vrij zonnig, maar vooral in het zuiden van het land ook nu en dan wolkenschermen. Matige tot krachtige noordoostelijke wind. Maxima van 9 graden bij de Wadden tot omstreeks 12 graden in het binnenland. De windsnelheidsverwachting 6 tot 9 meter per seconde. Aan de kust 9 tot 14 meter per seconde. Verkeersinformatie. Op de autosnelweg Berg-Arnhem-Utrecht moet het verkeer in de richting Utrecht rekening houden met filevorming en vertraging.
0: Het ging ook over Maxima, hè? Onze koningin zou niet veel later ook geboren worden. In mei 1971, dit was het nieuws dus van de eerste dag van die maand. Hier hebben we Middle of the Road.

Drie ex-Beatles dus in het avond 30 van deze week in 1971. Hier hadden George Harrison ook nog. Op nummer 16 staat hij met What is Life. En dit is Andy Williams. Het komt uit de film, de Love Story, die even ervoor op het witte doek te zien was. Oorspronkelijk instrumentaal, maar nu dus voorzien ook van een tekst en met zijn stem. Met Ellie McGraw onder meer in de hoofdrol toen, in de bios.

Soldier Sprayer in Lopas naar de hogere regionen van de Daverende 30. Oscar Harris met Twinkle Stars. Het ging wel vaker over soldaten. Misschien nu weer wat actueler in deze tijd, 55 jaar na dato. Het Gouden Weekend en het balmuziek een beetje uit het stenen tijdperk misschien, als je dan denkt aan 1971. Daarover gesproken. Hier hebben we T-Rex.

Hij gaat al een tijdje mee met zijn doel. Peter Maffay al meer dan 3 maanden in de lijst. Ook in deze daverende 30 nog altijd te vinden op de weg terug. Maar er is al wel weer een nieuwe voor in de plaats gekomen. Ishab Nourdich, zag ik. En we gaan even naar wat andere platen die nog kans maken voor de lijst. En ik zeg er meteen even bij dat we komende dinsdag, dan is het 5 mei, weer onze vrije lijst uitzenden. Net als vorig jaar. Toen waren het de 80 en nu dus 81. We gaan mee met het aantal jaren na de bevrijding. En we hopen dat er nog heel veel bij komen uiteraard. Het is nu wel een beetje spannend. Liedjes die gaan over vrede, over verbinding. Je kunt ze nog steeds kwijt in de app. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. Dit zou ook wel een ideetje zijn. Ocean.

0: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Hoi Judith.
2: Dag lieverd. Was het leuk op school?
1: Nee, we moesten stomme dingen doen.
2: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
10: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
12: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
15: Davy van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n €150.000. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Hoi Judith.
2: Dag lieverd. Was het leuk op school?
1: Nee, we moesten stomme dingen doen.
2: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl. Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
16: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
13: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
19: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
12: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
14: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: kanshebber is dat voor de Dame van de 30 deze week in 1971. Wat we op dat moment nog niet weten is dat het een beetje de zwanenzang is, hè, van Jim Morrison. En The Doors met Lover Medley.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: In het Smaragd vandaag dus, met het geluid van 55 jaar geleden. Deze week dus, begin mei, een lang vervlogen lente. En wat stond er allemaal in de top 10 van Nederland? Straks duiken we er even in. Ook een blik in de Amerikaanse hitparade. En daarin vinden we dan The Boys. Timothy, deze jongens. Here comes that rainy day feeling again. Komen voorbij in dit uurtje. Een fijne hitregen dus. Van deze week in mei 1971.

0: Straks blazen we die 55 kaarsjes van vandaag weer uit. Hè. Als toefje op de taart hebben we even voor zeven en nog een radio momentje. Nou, dit was eigenlijk ook al eentje uit de Spaanse keuken. Aquaviva, dus ook een kanshebber voor de Nederlandse Taverne de 30. We duiken zo in de Amerikaanse hipparade van deze week, begin mei 1971. Ik heb eerst nog even een fragment. Dat is echt helemaal Nederlands nieuws. Uit een nieuwe wereld, Flevoland.
1: In Biddinghuizen in oostelijk Flevoland hebben prinses Beatrix en prins Klaus de permanente landbouwmanifestatie Flevohof geopend. En ze deden dat om 7:50 ochtends, omdat op het land de wekker al heel vroeg afloopt. Op een terrein van zo'n 150 hectare kunnen de bezoekers onder het motto een dag op het land kennismaken met alle facetten van de Nederlandse land- en tuinbouw en de veeteelt. De Flevohof is meer dan alleen een manifestatie van de agrarische beroepen. Hij biedt de mogelijkheid om werkelijk een dag op het land door te brengen. Op het drooggelegde IJsselmeerland, waar een bezoek tevens een unieke vorm van recreatie is. Als de verwachtingen bewaarheid worden, zullen er alleen al deze zomer 500.000 mensen komen kijken.
0: En snel door naar de VS, want hier zijn de boys. Zij staan in de cashboxlijst.

0: Marvin Gaye. Hij schreef het in een moeilijke periode van zijn leven, toen vlak na het overlijden van zijn zangpartner Timmy Terrell, met wie hij diverse duet had opgenomen. Het was dus wel weer moeilijk om de draad weer op te pakken, maar dat lukte uiteindelijk wel. En in de Amerikaanse hitparade begin mei 1971, What's Going On?
1: De daverende 30.
2: Top 10.
0: Dat nieuwe hitlijstje dus. De voormalige Hilversum 3 tot 30. En op nummer 10 meteen een Nederlandse productie. Want hier is de T-set en In Your Eyes.

Dat zijn de Forces. Op Radio en Utrecht. En een fijne hitregen die we hier hebben dus van deze week 1971. En ze staan op nummer 8. Op 9 ook nog de Beatle die we nog niet hadden gehoord vandaag. John Lennon. En dat is misschien ook wel een mooie tip dan voor komende dinsdag 5 mei. Als we dus die vrije lijst uitzenden. Power.

0: Dat waren wel zijn thema's toen, hè, als solozanger. Power to the People met de Plastic Ono Band. Dus onthoud me even, misschien dat we hem dan dinsdag kunnen laten horen als we de vrije 81 uitzenden. En dit was toen de nummer 7. I Can Tina Turner.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Sandra en Andres. Deze lag wel onder een dikke laag stof. Eentje die je toch niet zo gauw meer op de radio hoort. En in die tijd best een grote hit voor ze. Ze hadden wel meer grote successen. Sandra en Andres, Sanne Remar dus. En Those Words op nummer 6 dus in de Daan van de 30 deze week van 1971. Dit klinkt dan wel weer een beetje Spaans. Juan Bastos, maar het is de artiestennaam van Rudolf Staits. En dan denk je inderdaad al snel aan Duitsland, dat klopt ook. Hier is Lubdi Love.

Hij is nog een nieuwe ster op dat moment. Zijn tweede hit na Nothing Rhymes, Underneath the Blanket Go. Gilbert O'Sullivan was dat op Radio en Utrecht. In de daverende 30 die we erbij hebben, de top 10 van deze week op nummer 4. En één plekje hoger alweer een Nederlandse productie. Nu de Sandy Coast en Hans Vermeulen.

0: We zijn dus in de geboortemaand van onze huidige koningin, mei 1971. En deze man, Waldo de los Ríos, zijn wieg, stond ook in Argentinië overigens. Later verhuisde hij wel naar Spanje. En ook in ons land werd hij beroemd, vooral met zijn 40ste symfonie van Mozart, deze week nummer 2.
1: De daverende 30.
0: En bovenaan, 55 jaar geleden, bubblegum muziek. Een nieuwe groep ook nog toen. We maakten kennis met The Sweet. En je kunt wel spreken van een droomdebuut. Funny Funny, dus op nummer 1.

0: was niet hun eerste plaat, maar wel in Nederland dus toch hier wel eigenlijk een debuut voor The Sweet, hè? Funny Funny en meteen dus nummer 1. En we gaan deze taart met 55 kaarsjes weer langzaam maar zeker uitblazen.
1: Even voor 7. Radio.
0: Het toefje vandaag verzorgd door Marvin Wells en Farrar. The Shadows dus nu vooral ook achter de microfoon met hun Faithful. En morgen, dan schuiven we 5 jaar op. Dan zijn we in deze week van 1976. Dus weer een halve eeuw. Morgen de hits in het goud. Zometeen de avond van de nostalgie. Goedenavond. What?

0: Een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
3: Dit is een uittip.
4: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
3: Dit was een uittip.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je daar zin in?
7: Ja.
6: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in periodes zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen. en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.
1: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
7: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
10: Dit was een uittip.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, who it hurt.
17: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
22: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Dit is de avond van de nostalgie bij Radio M Utrecht.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer: vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Wishing on a Star, het eerste liedje in de Love Songs op Radio M Utrecht. Een dag nadat het volle maan was. En dat maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit, want die sterren die staan er altijd wel. En als je er een ziet vallen, dan mag je een wens doen. En ik durf te wedden dat hij 9 van de 10 keer over de liefde gaat. Dat alles maar goed mag komen. Een bijzonder goede avond op deze zaterdagavond. Ik hoop dat je een fijne dag hebt gehad. En dat je nu de dag afsluit met de mooiste liedjes over de liefde. Want die ga ik natuurlijk weer voor je draaien. Ik heb de Haagse band Sommieux voor je meegenomen. Linda Ronstadt ga ik draaien samen met Aaron Neville. Ronan Keating komt voorbij, net als Elton John en Guus Meeuwis. Ik begin nu met een liedje dat There You'll Be heet. En dan weet jij dat Faith Hill hier is.

0: Lekker hoor, die duetten. Radio M Utrecht tussen 10 en 11 uur 's avonds. Komt er zo meteen nog één voorbij. Kenny Rogers en Sheena Easton waren dit. En We've Got Tonight. Sommige mensen die weten niet meer dat het origineel is van André Hazes. En dat het gecoverd is door Guus Meeuwis. Deze Geef mij je angst.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zeg

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht. Want dan

Wat de liefde met je kan doen, je herboren voelen. With you, I'm born again. Billy Preston op Radio M Utrecht. En dan nu een moment voor wat bezinning.

mooi, hè, die twee stemmen. Met zoveel emotie erin. Linda Ronstadt en Aaron Neville. Don't know much. En op Radio M Utrecht hoor je nu Cliff Richard.

altijd fijn om liedjes aan elkaar te kunnen koppelen. Want je hoorde A Little Bit Further Away van Kokomo op Radio M Utrecht. En het volgende liedje gaat over afstand. Ja, want als je wat verder weg bent, kan je dingen vanaf een afstandje bekijken. Geniet!

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgt het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. Komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.